Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn, niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op om alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden was gestorven. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag-en-darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

tak se dovedu. Kan. Gaan we dansen!

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Door een afgevallen container op de A12 Utrecht richting Arnhem is bij knooppunt Grijshoort de verbindingsweg naar de A50 richting Nijmegen dicht. Verkeer richting de A50 Nijmegen en Den Bosch via Arnhem omrijden via de A12, A325 en de A15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. De zoektocht naar de topondernemer van Zeewolde is gestart. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen kunnen bedrijven en ondernemers uit de gemeente Zeewolde voordragen voor de verkiezing. Kandidaten kunnen tot en met 25 september

0: Volgens dagblad De Stentor verliep het bedrijf al enige tijd financieel moeizaam. Dakzaken had te maken met teruglopende inkomsten en schulden. Een poging om tot een schuldenregeling te komen slaagde niet voordat het faillissement werd aangevraagd. De afwikkeling van het faillissement is nog volop bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het achterhalen van de bedrijfsmiddelen van Dakzaken. Ook wordt nog gekeken naar een mogelijke doorstart. En tot slot, op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde zijn dinsdagmiddag 3 opvarenden van een zeilboot geholpen nadat hun boot water maakte. Niemand raakte gewond. Rond 2 uur kwam een melding binnen bij het kustwachtcentrum. Het sloep die in de buurt was bood direct hulp, maar kon de opvarenden vanwege beperkte ruimte niet aan boord nemen. Vervolgens kwamen 2 reddingsboten van de KNRM, een brandweerboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. De 3 opvarenden konden veilig van de zeilboot worden gehaald. Ze zijn meegenomen door de KNRM. De zeilboot is naar de haven van Zeewolde gesleept. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs. Er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de open dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

een hele goede morgen. Welkom bij de bijna 3750ste uitzending van De Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. En ook vandaag zijn we er weer live en interactief van 7 tot 12. Het is donderdag, dus van 9 tot 10 hebben we de top 10 van DJ Rickstar. En nou, voor de rest gaan we zien wat de ochtend ons brengt. Doe gezellig mee, je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.

0: En ben je het nummer vergeten? 06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer om lekker snel rechtstreeks de studio in te WhatsAppen. Niet om te bellen, maar om te WhatsAppen. 06-8309-8309.
1: Wie wordt eens wakker?

En als je denkt, ja, maar ik wil inbellen live in de studio, dat kan ook. Tijdens het programma 0341 360148. 0341 360148. Maar besef wel dat je op de radio komt. Of bent dan, hè. Dus 0341 360148. Mailen doe je naar studio@velofm.nl, studio@velofm.nl en je komt langs aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Ja, en we hebben en een snoesnummer en de ochtendgymnastiek verzorgd door John Zutekau.

Nou, was dat lief of was dat lief? Ja, en dan verzorgt John ook nadat hij het nummer van Harry Klorkenstein had verzorgd ook voor de ochtendgymnastiek.

Ja. En dat was hem dan. En John krijgt helemaal het gevoel alsof ik snel van hem af wil, omdat ik zijn verzoekjes nu al gedraaid heb. Nee hoor. Nee. Maar het paste, het kwam heel mooi uit. Ik zocht nog een derde snoesnummer. En ik was nog op zoek naar een ochtendgymnastiekje. Nou, hoe mooi kan je het hebben dan, hè? Dat gewoon zo valt dan. Maar mocht je even willen huilen, dan huilt Don even met je mee.

Ja, nou, laat het licht met een verhaal laten. Dan ga ik mooi even het weerbericht voorlezen. Vanochtend grijs en soms nat. In de middag droog en vanuit het westen op meer plaatsen zon. Het wordt 23 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij zuidwest, draaien naar west, matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Komende 5 dagen zien er als volgt uit. Vrijdag 21 graden, s'nachts 16. Zaterdag 21, s'nachts 14. Zondag 23, s'nachts 12. Maandag 23, s'nachts 15. En dinsdag 19, s'nachts 13. De kans op neerslag in procenten: vrijdag 80, zaterdag 20, zondag 20, maandag 25, dinsdag 85. En de kans op zon in procenten: vrijdag 25, zaterdag 55, zondag 50, maandag 60 en dinsdag 45. Nou, het houdt niet erg over, zeker qua vocht niet. Dus alleen vrijdag en dinsdag zo'n beetje 85%. Nou, ik hoop dat dat voor de boeren oké is allemaal. En dan vraagt John nog een plaatje aan. En dan, ja, John, dat is een snoesnummer, past mooi in dit uur. Dus niet denken nu van, oh, hij wil er snel vanaf. Nee hoor, het past gewoon in dit uur. Het is een snoesnummer.

Chris de Burgh was er met Fatal Hesitation. Ja, fatale weigering of een twijfeling. Ja. Als je twijfelt, dat kan. Dat is soms niet goed. Nee, als je op een gegeven moment merkt het is klaar, dan is het klaar. Dan moet je niet twijfelen. Dan moet je meteen een eind aan breien.

Zo, komt mijn krachtig little moments was dat. Dan is het inmiddels 8:08. We gaan zo even kijken hoe het met file nieuws zit. En nou, dan komen we de dag wel door. Langzamerhand wordt het steeds drukker in de WhatsApp-bak, de koffiebar. En de eerste 3 verzoekjes zijn al voorbij gekomen. Dus dan gaan we de goede kant op. En nou, dan eens even zien, wat gooien we er nu in? Oh ja, deze kan wel.

We have a place that we call home. We can all find a place. We gaan naar het volgende nummer, maar we gaan ook meteen even kijken naar het filenieuws in de regio. Op de A30 is geen melding van een file, op de A28 wel. Tussen Strand Nulde en Amersfoort Vato staat 4 kilometer. Nou, dan mag de pret niet drukken. Dat is een best eind nog en dan 4 kilometer file valt dan best mee. Dan gaan we naar de A1 eens even kijken. Tussen Stroe en Hoevelaken staat daar 6 kilometer. Dan begint het langzamerhand ook weer te komen.

Deep Purple met Smoke on the Water. En dat brengt ons op 5 minuten voor 8 alweer. En dat betekent dat we het laatste nummer kunnen gaan inladen. En dat, die heb ik eigenlijk ook alweer klaarstaan. Dan komt-ie.

0: was Tiffany's. En dan hebben we het over Deep Blue Something.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een boottrek van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Tschoinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
4: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
8: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
7: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
8: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
7: Wow, klinkt gezellig.
8: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
7: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
8: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het tweede uur alweer van de Wereld Door Wakker op deze donderdag, de 3e september 2026. Ja, we gaan zo naar de headlines kijken van de NOS. Maar eerst nog even een plaatje van de zangeres die dit jaar voor Australië meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Delta Goodrem.

Ja, en dan is het tijd voor de headlines van de NOS. Ik ga ze even klaarzetten, noem ik ze even op. En dan gaan we kijken wat er interessant is vandaag. Ik noem ze dus op met de bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, dan wil ik wel even het hele bericht horen, al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Daar gaat hij. Weinig hulp voor criminele meisjes, 109. Kwaliteit zwemwater verbetert niet, 108. Palestijnen gedood op de Westoever, 130. ME vindt wapens in Overasselt, 104. Protesten in Spanje om aanpak Ceuta, 129. Vrijspraak, moord, journalist, Malta, 128. Onderling gevecht, schokt Zelensky, 125. Fransman beraamde ontvoering Mbappé, 127. En Iran zegt, aanval van VS eiste 18 levens, 126. Nou, 104, daar beginnen we altijd mee. En voor de rest laat ik het afhangen van hoe jullie wind waait, de pet staat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. John Zoetekouw gooit er weer even een verzoekje tegenaan. Nou, daar komt die, John.

The Flame van Cheap Trick. Normaal hebben ze iets wat stevige nummers, maar je hoorde dus nu The Flame op verzoek. Goed, we waren bezig met de headlines van de NOS en pagina 104 staat scherp. Bij een uitgebreide zoektocht door de mobiele eenheid in de omgeving van Overasselt zijn wapens gevonden. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens aangetroffen, zoals in de nabijgelegen Wijchen, na een melding van een burger. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Verder worden er geen details gegeven, maar de politie roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. De politie onderzoekt ook of de wapens een link hebben met de gewelddadige schietincidenten van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Tientallen mannen liepen gemaskerd door het dorp. Er zijn 35 mensen aangehouden. Nou, daar zijn ze wel even druk mee, maar gaat wel voortvarend, snel ook. Tenminste, vind ik dan, hè. Dus, ja. Goed, een muziekje.

0: dat was even een duidelijk verhaal. We Love Takes Over. En dan zetten wij een volgend nummer klaar. En of ik pagina 127 even voor wil lezen. Nou, die heb ik scherp staan. Een 18-jarige Fransman wordt ervan verdacht het brein te zijn achter een criminele bende die overvallen pleegde en ontvoeringen beraamde. De bende zou vermogende mensen, onder wie voetballer Mbappé, willen ontvoeren en beroven. Franse autoriteiten kwamen de zaak op het spoor na een mislukte overval op een horlogemaker. De verdachte, Clément L., zat al eerder vast voor overvallen, drugsdelicten en een verkrachting. Hij zou zelfs vanuit zijn cel via sociale media bendeleden hebben aangestuurd. In een van zijn telefoons stond ook een namenlijst. Naast Mbappé stonden er 25 andere rijke mensen op. De tiener zegt zelfs dat hij slechts een tussenpersoon was. Ja, daar kom je toch nooit achter en zo. Maar ga er maar vanuit dat er wat criminele mensen rondlopen. En ga er vanuit dat ze nooit het achterste van de tong laten zien. Iedereen kan je elke dag weer verrassen. Dus wees altijd alert. Wat doen we dan? Dan gaan wij naar... Oh ja. Kom maar.
1: Ten stories high.
0: Nee. Deze moeten we hebben, ja.

En dat was, eens even kijken, een Soul Meets Body. En de band heet Death Cab for Cutie. Dat zijn de namen, hè? Death Cab for Cutie. Goed, eens even zien. Ik zet wel even een nummer klaar. En we gaan naar het volgende paginanummer. Of ik die even wilde voorlezen. In Malta is zakenman Georgian Finnish vrijgesproken van de moord in 2017 op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. Hij werd ervan verdacht dat hij opdracht had gegeven voor de aanslag met een autobom, maar de jury oordeelde dat er te weinig bewijs tegen hem is. Vier verdachten zijn voor de moord veroordeeld tot lange celstraffen. Twee kregen levenslang en twee 40 jaar cel. De opdrachtgever bleef buiten schot. Galizia deed een onderzoek naar corruptie op Malta en werd daarom bedreigd. Van de Maltese overheid kreeg ze geen enkele bescherming, bleek uit onderzoek dat werd ingesteld op aandringen van de Raad van Europa-rapporteur Pieter Omtzigt. Hey, daar hebben we Pieter weer. Pietertje! Ja, ach, schattig. Hij heeft ook weer een bezigheidje gevonden. Nou, mooi. Dan had Koos nog even gereageerd op die 35 aanhoudingen. Eens even zien, wat zei die precies? Daar is hij. Haha, het is toch gewoon lachwekkend in Nederland. Er zijn er 35 opgepakt. En ik weet wel wat hij daarbij denkt. Waarschijnlijk gaan er 34 weer zo de deur uit. En zo gaat het in Nederland wel. Dus ja, wat heb je eraan als je mensen oppakt? Het is mooi dat het allemaal zo voortvarend en snel gebeurt. Maar eigenlijk, zegt Koos, nee, je had het korps mariniers erop af moeten sturen. En gewoon iedereen die een wapen in de hand had, gewoon neerknallen. Dat is een statement maken dat iedereen ook meteen weet van, dat doe je hier in Nederland niet. Ja, dat is, dat zou mooi zijn, hè, maar ja. Dan moeten ze wel de wetten veranderen. Ze krijgen hier nog geen deuk in een pakje boter. Dus wat dat betreft, ach ja, het zou allemaal mooi zijn. Ja, het zou mooi zijn. Ja.

Zo, dat was de duik. Dat zou mooi zijn. Ja, er zouden zoveel dingen mooi zijn. Maar ja, het leven is niet altijd mooi. En soms heb je dingen in gedachten en dan blijkt het heel anders te zijn. Ja. Maar ja, zo gaan die dingen. Hè. Eens even kijken. Dan gaan wij naar de headlines nog even kijken. Wat erbij staat. Verder hoefde ik niks meer voor te lezen. Nou, dan kijk ik zelf nog even of er nog wat... even kijken. Ja, weinig hulp voor criminele meisjes. Ja, die meiden hebben het vaak goed voor elkaar. Dus die hebben geen hulp nodig. Maar even kijken, waar gaat het over? Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden... is weinig bewezen effectieve hulp beschikbaar. Dat concluderen onderzoekers van de VU en het kennisinstituut WODC. Er is nu maar één behandeling die goed is onderzocht en veelbelovend lijkt. Een therapie gericht op het reguleren van agressie. Ja, vrouwen kunnen agressief zijn hoor. Meisjes hebben vaker andere problemen zoals angst, problemen thuis of seksueel geweld. De onderzoekers pleiten daarom voor meer hulp die specifiek op meisjes is gericht. Hoewel meisjes minder vaak opnieuw een dialect plegen dan jongens, kan ineffectieve hulpverlening op lange termijn grote gevolgen hebben. Er moet eens wat minder onderzocht worden in Nederland, want wat met de dag gekker. Al die onderzoeken en zo, je kan toch geen kant meer op, man. En nou ja, goed, uiteindelijk. Ik ga eens even naar het toilet.

waren Derek en de Dominees. De Domino's, sorry. dat is Eric Clapton natuurlijk, hè, Derek en de Domino's. En met het nummer Laila. En er zijn verder geen vragen over de headlines van de NOS. Dus het laatste kwartier van de tweede uur kunnen we voldoen met muziek. En dan heb ik het eerste dubbelplaatje. Of heb ik al stiekem al het tweede dubbelplaatje gehad? Ik ben de tel even kwijt. Maar waren ze straks in de eerste uur Smoke on the Water van Deep Purple. En dan komt nu een dubbelplaatje.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
6: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
5: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
7: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
5: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naardenwest en knooppunt Eemnes. De vertraging is ook 10 minuten. 10 minuten ook op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naarden. 3 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strandnulden en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door een onwelwording op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file. 1 rijstrook is dicht, de vertraging is al een half uur. En een kwartier op de N50 Emmeloord richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit tuneje hoort, dan weet je, dan is het weer tijd voor Rick's Cakes. Oftewel de top 10 van DJ Rick Star.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen ook.
0: Rick, hoe was je week?
1: Ja, deze week prima, goed.
0: Prima, goede week gehad.
1: Ja, prima.
0: Okay. Je hebt ook een mooi lijstje gemaakt, zeg ik.
1: Ja, dat had je ook bevestigd op de app.
0: Maar al zou ik het geen mooi lijstje vinden. Ik bedoel, het is jouw lijstje, dus jouw kick.
1: Ja, precies. Ja.
0: En heb je nou een reactie gehad op vorige week?
1: Van mijn moeder. Dat ze erg blij zit. En vond het ook een mooi lijstje toen.
0: Ja.
1: Van vorige week. En ook enkele begeleiders op mijn woning.
0: Ja, maar lijstje vinden ze leuk. Maar vinden ze ook dat je wat zinnigs te zeggen hebt of zo? Of,
1: Ja, soms ook wel.
0: Soms ook wel,
1: ja.
0: Okay,
1: soms ook wat minder, maar ja, goed. Dan,
0: ben ik daarbij?
1: ik zeg niks meer.
0: Mee? Je zegt niks
1: ik
0: meer.
1: Zeg
0: goed, en we gaan kijken naar de lijst van nu.
1: Ja.
0: Eens even zien. Dat is wel een interessante vraag. Want
1: Jesus,
0: he knows me. Heb jij wat met geloof?
1: Nee, ik heb dan eigenlijk zelf niks met geloof. Maar ik vind het een lekker beat hebben. En, maar ik vind er de gedachte erachter van het hele liedje. De tekst, zeg maar, en de titel. Het heeft wel iets hoopvols, zeg maar.
0: Iets hoopvols,
1: ja.
0: Noem je dat?
1: Jesus, he knows me. Jezus, hij kent me. Dat heeft wel iets...
0: Ken jij hem ook?
1: Ja, niet persoonlijk natuurlijk, maar dat
0: is... Nee, niet persoonlijk.
1: Maar wel via Bijbels verhalen zo. En dat,
0: Okay. Dus de Bijbel is jou niet vreemd?
1: Nee, ik ken het wel een beetje.
0: Nou, hij staat op 10, dus broer had ook buiten de top 10 kunnen vallen.
1: Ja, precies.
0: En daar kondigen we maar aan, zou ik zeggen.
1: Nou, we gaan luisteren naar Genesis met Jesus, He Knows Me. Veel luisteren, plezier.

0: De nummer 10 van Rick. DJ Rick Star, en hij zit hier natuurlijk aan tafel. Elke donderdag van... Oh, wat hebben we? Verkeerde schuif openstaan. Maar elke donderdag van 9 tot 10. Ja. De top 10 van Rick. Oftewel Rick's Kicks. Of hoe je het maar noemen wil.
1: Ja.
0: Wat ik nog wel even wil doen vandaag. We moeten even een beetje reclame maken voor jouw omroep. Media omroep VET.
1: Ja, is goed.
0: Dat VET dat staat voor en door, begrepen.
1: Dat staat voor en door, net.
0: Voor en door. Ja. Dus voor de mensen die het opzoeken. Media omroep VET. Met V-E-D.
1: Ja.
0: En dat is zeg maar de dagbesteding op Cirlo.
1: Ja, dat is de mediadagbesteding van Cirlo.
0: Mediadagbesteding. Ja. En die verzorgen ook zeg maar alle muziek en uitzendingen op het terrein. En,
1: op het terrein.
0: Hoe ver gaat dat? Gaat dat ook naar grote Emmaus en zo? Want dat is tegenwoordig ook allemaal Cirlo. Dat,
1: ja, voor mij ook wel.
0: Ja. En hoeveel uur per week ben je daar?
1: Ik ben daar nu dan 4 dagen in de week. En, en anders 3 dagen in de week. Dat heeft te maken met mijn vrije woensdagen.
0: Met de vrije woensdagen? Ja. Woensdags ben je altijd vrij?
1: Om de woensdag.
0: Om de woensdag?
1: Ja.
0: Oké. Dus...
1: Ja.
0: Dus ja. En jij wilde wel eens een keer bij een andere omroep kijken. Ja, hoe
1: door,
0: dat ergens anders gaat.
1: Ja.
0: Heb je al grote verschillen gemerkt met hier en bij omroep VET?
1: Het is hier veel rustiger dan op VET, zeg maar.
0: Oh, dat horen we graag.
1: Ja.
0: In welke zin rustiger dan?
1: Hier zijn geen cliënten.
0: Cliënten, dat zijn zeg maar de mensen die dagelijks
1: aan mensen
0: zijn. Ja, daar zijn. Eigenlijk ben je ook een cliënt.
1: Ik ben ook cliënt.
0: Maar feitelijk, ik heb wel last van die andere cliënt.
1: ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik nu zeg.
0: Ik kan me voorstellen, als je daar een beetje onrustig wordt van al die prikkels en zo. Ja, hier hebben we wel een Studio B, maar als ze daarin wel zijn, zie je ze helemaal niet.
1: Nee.
0: Heb je helemaal geen last van.
1: Nee, precies. Nee.
0: En voor de rest zitten wij alleen hier, want je kan niet met 46 man een programma maken.
1: Nee, dat gaat hier niet. Nee. Dat,
0: met hoeveel man zijn jullie tegelijk bezig met het programma bij Omroep VET?
1: Tegelijkertijd?
0: Ja.
1: Maar bedoel je dan...
0: Een programmateam, bijvoorbeeld. Jij maakt programma's, maak je die altijd alleen? Of heb je altijd een technicus? Of heb je...
1: Ik maak het dan zelf inderdaad de programma's. En dan heb je nog wel een klein teampje die dan de techniek in de gaten houdt, zeg maar.
0: Oké, die houden dat in de gaten.
1: Ja.
0: Dus dus dan zit je maximaal met 3 man per uitzending
1: of zo. Ongeveer.
0: Iets in die geest. Ja. Maar dat is voor jou al te veel?
1: Nou, dat valt dan op zich met... dat heeft meer te maken
0: met... Nee, maar ik zit net te denken, ik ben qua kilo's ben ik wel 2 man. Dus dan zitten we hier eigenlijk ook met 3 man, hè?
1: Ja.
0: Dus maar dat is nog wat te doen?
1: Dat is gelukkig nog wat te doen dan.
0: Goed.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Nou... Het is donderdag. We zitten eigenlijk verder van de zondag af. Dan, maar dat is maar net hoe je kijkt.
1: Precies.
0: Wie terugkijkt of vooruitkijkt. Want op 9 staat...
1: Sunday Bloody Sunday van U2.

0: Zo, dat was de nummer 9 van de lijst van Rick.
1: Ja.
0: DJ Rick Staar.
1: Ja, precies.
0: Ik wil nog even een paar dingen weten over Omroep Vet. Ja. Is dat oké met jou?
1: Dat is helemaal goed. Ja.
0: Hoeveel mensen zijn daar zeg maar overdag?
1: Dat verschilt per dag eigenlijk wel een beetje.
0: Oké, dan doen we gewoon per week.
1: Ja, per week. Is dan rond de 10 mensen ongeveer, denk ik.
0: 10 per week?
1: Ja, voor mij wel, ja. Ja.
0: En kan je daar, hoe kom je daar terecht? Kan je gewoon zeggen, ik wil naar de media omroep? Of moet je wel bepaalde dingen kunnen vooraf? Of?
1: Uiteindelijk wel, ja. Het is handig als je daar komt, is het handig om bijvoorbeeld de techniek tussen daar te kennen. Ja. Of daar op te bouwen, uiteraard. Ja, als je dat dan nog niet kent, dan kun je dat daar als hulpvraag hebben dan.
0: Ja, oké. Dan leren ze de techniek. Je hebt hier nog nooit de techniek echt bekeken, maar zit er een groot verschil in, denk je?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Want we hebben daar een livestream.
0: Ja.
1: En dat, livestream techniek moet je dan kennen. Radiotechniek, dat ken ik hier dan wel dan een beetje.
0: Ja, dus mengpaneel, dat is bij jou bekend. Dat,
1: microfoon en...
0: Maar denk je dat wij geen livestream hebben?
1: met beeld erbij, bedoel ik dan.
0: Oké, met beeld erbij.
1: Ja, die hebben ook inderdaad livestream, maar daar heb je nog beeld bij, erbij.
0: Dus, dus jullie hebben ook...
1: Dat je ons kan zien en zo.
0: En op dat beeld, die camera dat je in de studio kan kijken.
1: Dat je ons dan kan zien dan.
0: Ja, weet je wat het probleem is tegenwoordig?
1: Nou?
0: Met die privacy-wetgeving. Dus als je een gasten krijgt in de studio, moet je eerst een verklaring laten tekenen dat ze wel uitgezonden willen worden. Want anders dan zitten ze, maar dat wil ik
1: allemaal
0: niet.
1: Ja, ik wil die op beeld. Ja.
0: Ach man, er zijn mensen die hebben hier ooit gezongen. En dan na een paar jaar komt er een klacht binnen van, we willen dat je dat van de website afhaalt. Ja, waarom dan? Je hebt hier zelf staan zingen.
1: Nou ja, daarom zeg ik dat ook hierbij dan. Ja. Het is je eigen risico als je op beeld staat.
0: Ja,
1: en, ja.
0: Ja, maar wettelijk kom je daar niet meer weg, is eigen risico. Dat moet
1: dat is ook zo.
0: Daarnaast natuurlijk ook, kijk, je gaat niet voor niks bij de radio werken. Maar bij jullie weet je dus dat je ook op tv kan komen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, goed, we gaan naar de nummer 8, Rick.
1: Ja, nummer 8, dat is Earth, Wind & Fire, September.
0: En heeft dat nog wat te maken met het feit dat we in september zitten?
1: Ja, zeker. En ik hou van het najaar. Dus dat speelt ook mee.
0: Oké, met een najaars iemand hou je van. En dan echt het hele najaar of alleen de herfst?
1: De herfst en winter.
0: Winter, oké.
1: Ja, zeker.
0: Laat de donkere dagen maar komen voor
1: Precies. Okay. Ja, voor mij wel hoor. Zeker wel.

0: Wind and Fire.
1: Ja.
0: De nummer 8, hè?
1: Ja.
0: Op de lijst met nummer September. En
1: ja.
0: Dan zie ik een naam op de lijst voorkomen en denk, ach, dat is lang geleden.
1: Dat is lang geleden, ja.
0: Ja, dat je die kent. Waar ken je die van?
1: Ja, die ken ik van latere jaren eigenlijk. Die ken ik niet van de eerdere, zeg maar, muziek.
0: Oh, oké.
1: Ik ken van de volwassen, want hij heeft dus als kind gezongen, dus
0: ja.
1: Maar ik ken dan, dat muziek ken ik dan niet, maar ik ken wel zijn volwassen muziek, zeg maar.
0: Zo, oh, ja, want die hele familie die maakte muziek, hè? Wist je dat?
1: Ja, dat heb ik meegekregen.
0: Ja, en ja. Waarvoor, heb je ook die muziek wel eens gehoord van die hele familie? Want dat ging nog best een keer.
1: Ja, eigenlijk. Dat heb ik wel een keertje gehoord.
0: Ja. Rare paarden, crazy horses en al die dingen meer.
1: Ja, al die
0: en waren Mormonen, hè? Mormonen,
1: ja.
0: Is een geloofsgroep en die hadden ongelooflijk veel kinderen.
1: Ja, die hadden echt, ja.
0: Man, jeetje. Ja. We hadden niet alleen een band, maar een heel voetbalteam.
1: Voetbalteam, ja.
0: Het gekke is alleen dat het wel even zoeken was naar deze versie. Maar ik zou zeggen, kondig hem eens even smeuïg aan.
1: Nou, hier is Danny Osmond met I've Got You Under My Skin.

0: Zo, want dan ben je een heel oude opname. En dan bedoel ik wat je bedoelt met, of dan snap ik wat je bedoelt met volwassenen muziek. Want ik herken hem niet meer terug als
1: Dat is heel anders.
0: Nee, precies. Maar goed, dat was hem. Kort maar krachtig. En daarmee zijn we aanbeland bij de nummer 6.
1: Alweer nummer 6.
0: Ja.
1: Jeetje, Mina. Nummer 6 is Susanne Freek met Nooit meer regen.
0: Nooit meer regen.
1: Ja.
0: Wacht even. Die Donny Osmond, die zit er weer doorheen.
1: Oh, die zit er doorheen te blaren.
0: Die zit er doorheen te blaren. Dat dacht hij even mooi te regelen. Maar dan gaan we niet meer komen.
1: Nee, precies.
0: Oké. Nee.
1: Nee, dit is ook weer...
0: Jongen. Moeilijk weg te krijgen uit de kantine, volks.
1: Soms wel, ja. Veel luisterplezier.

0: nooit meer regen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nou, ze zijn niet echt voorspellend, want volgens mij ziet het regenachtig uit vandaag.
1: Ja, vandaag wel, ja.
0: Ben je fan van Suzanne Freek?
1: Ik vind wel muziek wel mooi van Suzanne Freek.
0: Ja.
1: Ik ben denk ik wel fan van Suzanne Freek.
0: Wie jij?
1: Ja, ik, ja.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want ja, ze hebben natuurlijk vorig jaar aangekondigd van, dat ze heel slecht nieuws hadden.
1: Ja, ja.
0: Maar nu zijn we anderhalf jaar verder. En dan in Nederland heb je al gauw dat mensen zeggen... Oh, hier, maken misbruik van hun ziekte, weet je wel.
1: Ja, nou ja.
0: En dat men het niet meer gelooft en zo. Dus wat denk jij?
1: Als het is slecht nieuws natuurlijk geweest. Dus ja, ja. Dat ga je niet zomaar natuurlijk.
0: Nee, precies. Want dus daar komen ze altijd dood aan. Die had toen de blokken voor de gek houden.
1: Nou, hier,
0: die was ook het haasje.
1: Ja.
0: Dus volgens mij ga je daar geen spelletje van maken.
1: Nee, absoluut niet. Dat kan nooit,
0: er zijn gewoon mensen die heel naïef zijn. En dingen geloven die niet de werkelijkheid zijn.
1: Ja, precies.
0: Dus ja, daar steekt het ook van. Hè.
1: Ja, dat kun je zeggen.
0: Goed, we gaan naar...
1: Naar de volgende liedje alweer.
0: Ja.
1: Nummer 5 alweer. Het is Michael Bublé met Home.

0: Ja, dit lijkt me echt zo'n nummer. Hoe heet dat programma van jou ook alweer? Waar je die,
1: De Relax Show.
0: Ja, de Relax Show.
1: Ja, Hicks' Relax Show, ja.
0: Dat lijkt me die wel goed in terecht komen, of niet?
1: Ja, dat zit hier ook in het mapje. Ja. Zit, ja. Okay. Daar heb ik hem al in staan.
0: Goed.
1: Ja.
0: We zijn over de helft al, ook qua tijd, maar ook qua platen. Dus eens even kijken, hoeveel hebben we er nog te gaan? Vier,
1: we hebben
0: er
1: vier nog, denk ik.
0: Vier nog te gaan, oké. Okay. Ja. Dat zijn volgens mij wat kortere nummers, want ze komen allemaal van... een tweede van in ieder geval, van de beste zangers, hè?
1: Ja. Deze volgende die heeft heel wat jaar terug al meegedaan bij zangers, 2019.
0: Maar hoe vond je het de afgelopen keer, de eerste keer van de beste zangers?
1: Van de afgelopen zaterdag, leuk.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: En wat was de meest verrassende wat jou betreft?
1: Oh ja, Desway, met Altijd heb ik je lief. Maar daar komt straks nog op. Maar dat,
0: Nou ja, weet je wat ik dacht op een gegeven moment? Ik denk wel als je daarna... Oh ja, hij staat er wel. Ik denk, waar staat Busy, maar hij staat er wel op. Ah, gelukkig.
1: Gelukkig, ja. Okay.
0: Nee, want dat was inderdaad wel even... Bam, iedereen weer helemaal in de deuk. Ja, zat mooi in elkaar.
1: Is dat leuk, hè? Ja.
0: Maar goed, kom nog maar.
1: Even kijken. M.A.S.S. met hart te breken, dat is dan nummer 4.

0: Zo'n Jerma Emma is dus toch ja. Weer. Volgende nummer, welke moet ik daarvan hebben? Want er zijn,
1: Doe maar de Extended Beach House Mix. Van,
0: de Extended Beach
1: ja,
0: House
1: de
0: Mix.
1: De nummer 2.
0: De nummer 2, dan zetten we die alvast klaar.
1: Ja.
0: Want kan het zijn dat die de vorige week ook op stond?
1: Dat, ik snap dat je dat denkt.
0: Ja?
1: De vorige keer hadden we Rainy Ibiza. Dit is dan weer Rainy Day.
0: Oké, Rainy Ibiza.
1: Er zijn twee verschillende.
0: Ja, Zwarts en Funk, dat ben ik niet meer vergeten.
1: Nee, ja.
0: Die staat in mijn mapje. Maar dat Rainy, ik denk, ja, niet dat het erg is hoor. Want in de top 10 staan we vaker.
1: Ja, precies.
0: Maar nou even heel wat anders, want dat vraag ik mij ook af. En Koos is dan degene die het gewoon even recht op de man afvraagt. Hij zegt, Rick met CK, goeie ochtend. Of is het Rick zonder C?
1: Het is Rick met CK.
0: Met CK. Koos, je had het helemaal goed.
1: Bijna goed.
0: En Koos is dan weer zonder C, hè?
1: Ja, dat weet ik, ja. Had ik al een beetje hoor. Het staat hier zelfs. Dus het,
0: ja, maar voor de luisteraars.
1: Ik had gelukkig gelezen, dus...
0: Precies. Lees je online of kleur je alleen plaatjes?
1: Ja, wat zal het zijn?
0: Ja, Koos stuurt een duimpje, dus helemaal blij.
1: Ja. Oh,
0: nou, dan gaan we even naar de nummer 3, is dat, hè?
1: Ja, de nummer 3.
0: Vertel, wat wil je erover kwijt?
1: Nou ja, Zwartje Vonk met Rainy Day. Dat, we gaan weer naar de regenachtige dagen, hè? Dus ja.
0: Maar waarom de Extended Beach House Mix?
1: Die ken ik. Beter dan die.
0: Die andere ken je niet.
1: Ja, die andere versies die ken ik minder goed dan de Extended Beach House Mix, vind ik...
0: Zou je wat vertellen? Ik ken er geen één. Maar dat gaat nu veranderen.
1: Dat gaat nu veranderen.
0: Ja.

0: beetje die, Schwarz en Funk.
1: Ja, echt wel, ja.
0: Ja. Nooit eerder van gehoord. Ik had ook nooit. Schwarz en Funk boeken helemaal niet aan muziek, denk ik. Ik weet niet waarom, maar ik denk meer aan een leren meubels of leren fortuin en dat soort dingen.
1: Ja, ja.
0: Heeft u al een nieuwe zetel? Nou, bel even naar Schwarz en Funk voor de beste zitplaatsen.
1: Ja.
0: Maar ja, dat niet dus. Nee. Goed, we gaan naar de nummer 2.
1: Alweer naar nummer 2?
0: Ja.
1: Jeetje, we gaan snel.
0: Ja, we gaan snel, maar het uur zit er ook alweer bijna op.
1: Oh, dus, ja. Nummer 2 is Desiree met Altijd Heb Ik Liever uit Beste Zangers van de eerste aflevering van vorige week, zaterdag.
0: Ja, en was jij daarvoor fan van Desiree?
1: Ik heb hem nog nooit van haar gehoord eigenlijk.
0: Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Die naam zegt me wel.
0: Daar zat ze bij.
1: Daar zat ze bij, ja.
0: Daar zat ze bij. En Clouseau, kende die wel?
1: Die ken ik zeker.
0: Die ken je wel. Ja. En we zaten er nog vreemden bij Beste Zangers.
1: vreemden, ja. Nou ja, voor mij Desiree dan. En even kijken, wie nog meer allemaal?
0: Die jazzzanger is waarschijnlijk.
1: Ik
0: weet niet eens meer hoe ze heet.
1: Fee Klaas of zo.
0: Ja, zoiets. Ja, had ik ook nog nooit van gehoord. Wie is dat nou weer? De beste zanger van Nederland. Waarom ken ik die niet dan? Weet je wel, dat idee. Maar,
1: ja, precies. Ja.
0: Ja, je kan niet iedereen kennen.
1: Nee, dat is ook zo. Ja, dat klopt. Nee.
0: Goed, dan gaan we naar jouw nummer 2.
1: Ja, Desiree. Altijd heb ik je lief.

0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi gedaan.
1: Dat heeft ze zeker mooi gedaan.
0: Maar nou schrik ik me de pleuris.
1: Wat dan?
0: Nou, ik heb Busy ook gezien.
1: Ja.
0: Ik had het idee dat de nummer van 5 minuten duurde. Ja. En nou zie ik hem op de lijst en is hij 1 minuut 46.
1: Ja, dat is, ja, klopt, ja, ja.
0: Dat is zo raar.
1: Ja, dat is eigenlijk, het gebeurt niet heel veel.
0: Op tv was hij toch veel langer?
1: Nee, op tv was hij ook even veel...
0: Zo kort?
1: Ja, echt, ja.
0: En iedereen stond er wel een half uur mee te zingen, had ik het idee. Dat... Tjonge, jongen, maar goed.
1: Ja, dat, ja.
0: Nou ja,
1: het was ook kort.
0: De nummer 1 van deze week.
1: Ja, dat is Busy met Anne uit Beste Zangers. Afgelopen zaterdag bij u te luisteren.

0: En dat was hem, de nummer 1 en de volledige top 10 van DJ Rick Staal van deze week.
1: Ja, klopt.
0: Nou zit ik even te kijken. Nou hebben we nog precies 3 minuten zoveel over. En kan ik jou mooi een andere Desiree laten horen?
1: Is goed.
0: Want dit was een Nederlandse Desiree. En dit is een buitenlandse Desiree.
1: Oké.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
5: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
4: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
6: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
4: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWW. Op de A6 Emmeloord-Muiden 4 kilometer file bij Almere Oostvaarders. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Epe 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
10: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was de opening van het vierde uur met Aileen er gelijk maar bij. Wel een leuke dame, een beetje aan de oude kant, Aileen. Goed, Rick, is er nog?
1: Ja, zeker.
0: Je blijft weer tot het eind, hè?
1: Ja, lekker tot 12 uur.
0: Tot 12 uur, ja. En dan had je nog andere plannen vandaag? Gaan we nog leuke dingen doen?
1: Nee, vanmiddag lekker thuis.
0: Lekker thuis. Lekker chillen. Hoe ziet chillen bij jou eruit dan?
1: Op het moment dat ik dan thuis kom, lekker even muziekje aandoen. Even lekker beentjes op de bank.
0: Ja, dat is het enige verschil met hier dan, hè?
1: Ja, dat is het
0: enige verschil. Muziekjes aan, maar nog geen beentjes op de bank.
1: Nee, dat hier. Gaat hier een beetje moeilijk.
0: Ja, we hebben geen bank meer.
1: Nee, hadden we hier
0: wel. We hadden hier twee banken staan. Maar mensen vielen gewoon in slaap op een gegeven moment.
1: Oh, ja.
0: Ja, joh, dat wil je niet weten.
1: Nee.
0: Goed, we gaan dadelijk bellen met VVV Putten.
1: Oh ja.
0: En we hebben nog drie verzoekjes van Sean Zutekau, maar ook een verzoekje van jou is inmiddels binnengekomen.
1: Ja,
0: mochten er nog meer verzoeken zijn, we horen het wel.
1: Ja, binnen.
0: We beginnen met even eentje van Sean Zutekau.

0: Zo, dat was even een bultje stevige muziek, laten we het zo maar even noemen. Eens even kijken, dan hebben we, hoe laat is het? Ik kan nog wel even één kort plaatje doen.
1: Ja, doe maar hoor.
0: En dan gaan we bellen met de V.

0: Zo, nou, dat was hem. You Can't Hurry Love. En dan toet er het telefoonnummer in. Ja. Van de betreffende VVV.
1: Goedemorgen, VVV Putten met Harriet.
0: Harriet, herkenbare stem.
1: Herkenbare stem, ja, maar ik hoor geen muziekje op de achtergrond. Dat hoor ik meestal, herken ik het aan het muziekje meteen. Maar
0: nu dan?
1: Ja, nu wel, ja.
0: Nu wel, hij was even aan zijn eind. Oh, het orkest had even pauze, dus die waren koffie aan de rink.
1: Ja, en, je zit niet alleen volgens mij, of wel?
0: Nee, Rick zit er ook.
2: Hi.
1: Gezellig, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Nou. Ik heb de agenda inmiddels ook voor me.
0: Nou, laat me horen, zou ik zeggen.
1: Ja, gaan we meteen van start. Waar beginnen we mee? Een mooie expositie. Expositie van Rens Brouwer in de Art Gallery van Van der Wegen. Die heeft nog deze maand een mooie expositie. En daar zijn zijn werken ook te zien. En natuurlijk ook altijd de werken van... Van de Wegen zelf. Dus zeker de moeite als je toch in de winkelstraat bent om ook een keer daar binnen te lopen. Hij exposeert altijd zijn eigen werk. Hij speelt af en toe ook piano. Dus het is altijd een hele gezellige bijeenkomst bij de Art Gallery. Dan hebben we ook nog, wegens succes eigenlijk verlengd, de culinaire fietsroute. Eigenlijk zouden we daar tot 1 september kon je die fietsen, maar het is vast nog wel lekker weer deze maand. Dus met de Aker en de VVV is besloten dat we de fietsroute nog een maandje door laten lopen. Dus dan kan je lekker eten bij de Aker en een gebakje of koffie mee beginnen, mooi fietsen. En dan heb je een mooie dagtocht. En die is te reserveren bij de VVV en je kan fietsen van woensdag tot en met zaterdag. Dus ook nog deze hele maand mogelijk. Dan hebben we de expositie in Museum de 10 Malen. De veelzijdige tekenmeester Cornelis Jetsus, bekend van onder andere Aapnoot Mies. Die heeft daar een mooie expositie staan. En natuurlijk is ook het museum de vaste collectie te bezoeken. En ook is in het museum een vaste collectie van Stichting Oktober 44 te zien. En het oorlogsverleden van de gemeente Putten kun je daar ook bekijken. Dus dat is allemaal in Museum de 10 Malen. En die zijn ook smiddags geopend. Van 2:30 tot 4:30. En dat kan van maandag tot en met zaterdag bezocht worden. Dan gaan we nog door. Wat hebben we nog meer? Diverse workshops kun je volgen in Putten. Je kan bijvoorbeeld bij Lekker Blauw een workshop tegels schilderen. En bij Modder, dat is een heel mooi keramiek atelier, kun je onder andere workshops potten bakken. Al die workshops staan bij ons op de website. Kijk gerust eens een keer als je ook iets creatiefs wil doen in Putten. Dan ga ik nog even door, want het programma voor deze week ben ik eigenlijk al doorheen. Maar volgende week zaterdag is het Open Monumentendag. En die wil ik wel vast noemen, want dan is ook tevens de opening van het Informatie Erfgoedhuis. Een bijzondere locatie aan de Achterstraat, waar je eigenlijk alle erfgoedpartijen hebben zich gebundeld. En daar hebben ze één plek voor gevonden in het erfgoedhuis. Dus mocht je iets willen weten over een oud gebouw of over je voorouders of iets, loop een keer binnen bij... bij het erfgoedhuis en de vrijwilligers daar kunnen je vast verder helpen. En op Open Monumentendag, volgende week zaterdag, wordt het officieel geopend om 10:00 's morgens. Dus leuk om even bij te zijn. Ook de Puttense boerendansers komen dan dansen. En het wordt geopend door de nieuwe wethouder. Dus Erik van der Pol komt het lint doorknippen of de openingshandeling doen. En dan ben ik eigenlijk alweer door het programma heen.
0: Nou, dan hoef je alleen nog maar een keuze te maken. En dat is, gaan we luisteren naar Diggy Dex met J.W. Roy. Treur niet, oftewel Ode aan het leven. Of gaan we luisteren naar Desireless met Voyage, Voyage. Of naar Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig.
1: Oh, Oh, lastige keuze, maar dan ga ik toch voor de eerste. Ode aan het leven.
0: Ode aan het leven gaan we die doen. En goeie dan wens ik je een heel fijn weekend.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doei.
1: Doei.

0: Zo, de jeugd van tegenwoordig horen we even voorbij komen. Ben je een fan van Rick?
1: Niet zo heel erg eigenlijk.
0: Niet zo heel erg. Nee. En waar zit hem daarin?
1: Ja, het zijn een beetje van die soort van straatjongetjes zo. Hè? Dat,
0: ja, het zijn eigenlijk al oude mannen. Hè?
1: Ja, nu wel. Hè?
0: Ja, nu wel.
1: Ja, een beetje dat straattaalachtige muziek en zo.
0: Ja, ik had er ook nooit zo'n nee, film mee. Nee, ik vind ook met die jeugd van tegenwoordig en dan zie je daar die oude knarren daar rond.
1: Goed,
0: Putter wil digitaler worden. De eerste rekening is bijna 3 ton.
1: Zo.
0: Om dat te kunnen waarmaken. Maar ja, alles wordt digitaal. Doe jij nog iets analoog, ouderwets?
1: Nee, eigenlijk vrij weinig meer.
0: Helemaal niks,
1: analoog.
0: Hè?
1: Nee, het moet allemaal zo. Hè?
0: Alleen bij jou is het waarschijnlijk wel goedkoper dan 3 ton.
1: Dat,
0: in Putten zijn ze de eerste 3 ton al kwijt. Digitaal. Okay. Ja, is ook een hele gemeente.
1: Ja, precies. Ja, dat,
0: En dan was er een stroomstoring dat een deel van Putten trof. Dat was gisteren, woensdag. Een aantal tientallen huishoudens zonder stroom. Volgens netbeheerder Liander gaat het om een storing die tussen 30 en 50 huishoudens raakt. Een monteur is ter plaatse om het probleem op te lossen. En daar waren straten zonder stroom en dan in de postcodegebieden. Eens even kijken. Nee, klopt. Ja, ik wist al dat ik er niet bij zat, want ik had geen stroomstoring. Maar dat hebben ze dus wel gehad aan de Bosrand, Emmalaan, Heuvelaan. En als het goed is het allemaal weer opgelost. En zo niet, dan is het bijna opgelost.
1: Ja.
0: Jij woont ook in Putten?
1: Ik woon zeker in Putten.
0: Maar je woont ook in Ermelo? Het is een beetje...
1: Nee, ik werk in Ermelo.
0: Je werkt in Ermelo?
1: Ja, ik woon in Putten.
0: Je woont in Putten?
1: Ja.
0: Oké, bij je ouders?
1: Door de week op de woongroep en dan in het weekend bij Mouders.
0: Daar ben ik daarmee. Ik dacht dat de woongroep ook in Ermelo zat. De woongroep zit in Putten.
1: De woongroep waar ik op zit is in Putten.
0: En hoe heet die woongroep?
1: Het Anker, van Kariander.
0: Van Kariander. En waar zit het Anker?
1: Bij Voorthuisstraat.
0: Ook aan de Voorthuisstraat? Ja. Oké, maar daar wonen je ouders ook aan de Voorthuisstraat?
1: Ouders wonen bij de van Olde Barnevatstraat.
0: Oké. Ja, ik gooi het allemaal door elkaar. Ik denk dat jij naar je ouders gaat elke keer. Maar goed, hebben we dan ook weer duidelijk.
1: Oh, ja.
0: Eens even zien dan. 2/3 van de aanvragen op de Noord-Veluwe, wat betreft hulpvraag, komt van in de maatschappelijke zorg door mannen. De vraag naar maatschappelijke opvang van mannen op de Noord-Veluwe laat volgens de laatste bekende cijfers een duidelijke toeloop zien. 126 aanvragen.
1: Zo.
0: Het beroep op beschermd wonen en het team VIA vertoont een stabiel beeld. Het team staat voor de hulp aan mensen die geen hulp lijken te accepteren en biedt passende ondersteuning aan de betrokkenen en hun omgeving. Binnen de gehele maatschappelijke zorg hebben mannen met 68% het hoogste percentage beschermd wonen. Beschermd wonen heeft het hoogste aandeel vrouwelijke cliënten. Dat is dan ook wel weer apart. Ja, ja. Die moeten natuurlijk beschermd worden. Een beetje blijven van mijn huis.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar wij mannen hebben weer meer hulp nodig. Hè?
1: Ja, dat schrijven we weer dan.
0: Ja, ik bedoel... Wij mannen doen wel stoer, maar als het er om aankomt...
1: Ik ken een aantal die echt stoer doen.
0: Ja, precies.
1: Waar van binnen echt kleine jongetjes zijn.
0: Ja. Alle mannen eigenlijk. Voor alle mannen geldt
1: dat. Dat geloof ik ook wel, ja.
0: Natuurlijk. Ze gaan van de moeder naar hun partner, naar hun vrouw en we laten pamperen.
1: Dat is ook de reden, ja.
0: Goed, maar er is dus nu ook aangetoond dat mannen die behoefte meer hebben.
1: Ja.
0: Dan gaan wij naar... jij had ook een verzoekje ingediend weer, zeg ik.
1: Ja, ik had een verzoekje ingediend. Dat is Ben Howard met Keep Your Head Up.

0: Ja, van de verzoeklijstje van ja, of ja, lijstje. Het was maar één nummer, hè.
1: Ja.
0: Een heel kort lijstje.
1: Ja,
0: en die is, de lijstje is nu ook even leeg.
1: Die is alweer leeg.
0: Ja, precies. Ja. We gaan weer even de regio in. Onderzoek van de Puttenpas voor inwoners van Putten om te sparen voor kortingen op voorzieningen. Ja, de Puttense coalitie wil de komende periode de vele voorzieningen die de gemeente kent op het gebied van recreatie en toerisme in stand houden. Men komt tot de conclusie dat het centrum van Putten, ook in de regio, een echte publiekstrekker is. Om die reden wil men het centrum nog meer als startpunt zien voor de dagrecreanten en daarmee de lokale winkeliers en horeca optimaal faciliteren. Oh, dat lijkt me wel een strak plan, dat je daar allemaal kortingen en zo op kan verdienen.
1: Ja.
0: Ja, goed idee, lijkt mij.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel.
0: Totdat blijkt dat het minder goed idee is. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
1: Dat gaan we dan zien.
0: Zo simpel is het ook weer. Ja. En dan voor de mensen die uitkijken naar de column van de BMW. Burgemeester Lamboy kijkt terug op een zomer vol cultuur en natuur in de nieuwe column Oost-West Thuis Best. En als je die column wil lezen, deputtenaar.nl. Ja. Daar kan je het vinden. Deputtenaar.nl. En dan komt er nu een heel raar nummer.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina.

0: heel op dat nummer. En dan gaan we door en dan gaan we door. Fiets jij veel, Rick?
1: Niet veel eigenlijk.
0: Nee, want we lezen net dat 6 mensen per dag gewond raken door paaltjes op fietspaden. Heb jij ooit een paaltje geraakt op een fietspad?
1: Niet een paaltje.
0: Niet een paaltje? Maar wel. Wat wel dan?
1: Niet een paaltje, wel de grond.
0: De grond wel,
1: ja, de grond wel, ja.
0: Maar had je eerst een andere fietser te grazen of zo? Of was je dronken misschien?
1: Nou, ik ben nooit dronken geweest. Dus
0: dat moet je eens proberen. Dat is leuk, hoor.
1: Als ik mijn vader zie ook met drinken, dan...
0: Jouw vader lust hem wel.
1: Ja, mijn vader, oud en nieuw 2019-20, dat heeft hij veel gedronken.
0: Oké, maar dat is 6 jaar geleden.
1: Ja, dat is 6 jaar geleden,
0: dat hij nog eens een keer een drankje
1: heeft. Ja, die wil niet weten hoeveel hij heeft gedronken. 14.
0: 14 wat?
1: 14 biertjes. Achter elkaar.
0: 14 biertjes.
1: Achter elkaar.
0: Dat
1: is de laatste slag op je leven.
0: De een naar de ander natuurlijk.
1: Ja, dat had nog het gevolg voor hem.
0: Ja,
1: hij wist deze wat links en rechts was. Ze moest nog huis toe lopen.
0: Ik zou je vertellen, ik was vroeger muzikant. Zo op een avond wel een krat bier leeg per persoon.
1: Oh ja, ja.
0: Ja. Of de een naar de ander, hoor. die aanslag op het leven, dat wordt altijd wel verteld. Maar het valt reuze mee.
1: Ja, okay, ja.
0: Je kan er wel goed kostmisselijk van zijn.
1: Ja, dat is wel, zo, wel, ja.
0: Maar,
1: ja.
0: Maar als dat al 6 jaar geleden is van je pa, dan heeft hij er wel van geleerd.
1: Zeker van geleerd, ja. En hij heeft inderdaad nooit echt zo tot zijn maximaalste gedaan, zeg maar.
0: Nee, dus okay. Jij hebt nooit in ieder geval een paaltje geraakt. Je bent wel met fiets op de grond gevallen. En dat was dan niet omdat je dronken was, maar omdat... Waarom viel je dan eigenlijk?
1: Ja, dat... Nou, voor
0: geef eens een goede reden.
1: Ja, het was een beetje dom voor mij ook. Want ik zat met mijn ouders, met mijn moeder en mijn broer, ergens in het park te fietsen. Op een gegeven moment, ik reed vooraan. En ik doe zo, kom op. En toen viel ik zo pardoes voorover op de fiets. Ja, had ik die moeten doen natuurlijk.
0: Nee.
1: Toen, ik heb ook een litteken overgehouden.
0: Oké.
1: Okay. Zit ik op band. Dus het,
0: Ja.
1: Een heel klein littekenje.
0: Ja, maar ja, goed. Het is wel aan, denk ik.
1: Het is wel aan, denk
0: ik. En ik vond het wel leuk, een woordje wat je gebruikt. Een pardoes, zei je.
1: Ja, pardoes.
0: Mooi woord.
1: Ja, denk je wel.
0: Ja. Leuk. Dan gaan wij naar een leuk vrolijk deuntje. Als je dan met een fiets in een paaltje aan moet, dan op deze muziek.

0: lige lidt en gøn, der danser lige lidt en gøn, der danser lige lidt en støvledans.
1: Så, nou, dat was even een vrolijk fietsliedje, toch?
2: Ja, dat was
1: heel grappig. Ja, daar kan je wel lekker tegen een paaltje aanknallen,
2: denk ik. Ja, zeker, ja.
1: En dan moet je er nog om lachen ook, denk ik.
2: Ik vind het wel leuk, deutje.
1: Goed, eens even kijken. Dan in het Theater Straut is het theaterseizoen weer begonnen. En hou je van cabaret?
2: Ik vind het wel leuk af en toe.
1: Oh, af en toe. Ja. En Guido Wijs, beetje... vind je dat leuk?
2: Ik vind het wel grappig af en toe ook.
1: Okay, ja. Af en toe. Ja, ja, ja, nou ja, hij doet een oudejaarsconferentie. Dat doet hij al op 19 september in Straut om 19:15. Maar het is uitverkocht, dus daar kan je niet meer naartoe.
2: Oh, jammer nou.
1: Dus dat is al heel erg jammer. Dan is er een Wereld Alzheimerdag. Dat is op 21 september. Doet Karin Bloemen een, en daar worden een heleboel mensen uit mantelzorgers mogen daar naartoe, heb ik begrepen. Dus, maar je kijkt even op de website van Theater Straut voor verdere informatie, want er komen weer een heleboel leuke dingen aan, ook in oktober en dan de rest van het jaar, want het nieuwe seizoen is begonnen. Ja, en het seizoen, dat duurt toch wel even een pootje.
2: Ja.
1: Dus, hou jij van theater?
2: Zeker.
1: Zeker?
2: Ja.
1: Ga je er wel eens naartoe?
2: Ja, niet heel veel eigenlijk, maar dat, ik vind het wel leuk altijd op tv te zien en zo.
1: Ja, oké, okay, maar hoe ziet dat... Oh, op tv, ja, ik wil zeggen, hoe ziet dat houden van er dan uit, maar dat is gewoon op tv. Goed, dan gaan wij naar

0: Voyage, voyage van Desireless. En nou, dat lopen we alweer naar het eind van de 4 uur. En de schilders uit Ermelo die reageren op het verhaal van de paaltjes. En die hebben dan een plaatje aangevraagd, betonpaaltjes. En toen moest ik in één keer denken aan van, oh, maar wacht eens even. Die Raymond van Groenewoud uit België, die heeft ook een nummer over Hollandse paaltjes.
1: Ja.
0: Dus we kunnen dit uur mooi even afsluiten
1: ja,
0: met paaltjes.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Je hebt 5 minuten vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Het rijdt langzaam tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Das war Spider-Murphy-Gang aus Deutschland mit Bloodgod Elisabeth. En dat was op verzoek van John Zutekau. En daarmee is het vijfde uur geopend. En, ja. Rick zit nog steeds aan tafel hier.
1: Ja, zeker.
0: En dus voor de mensen die denken,
1: hey, wie is dat?
0: Maar ze hadden je al, dus de derde keer dat je hier bent, hè?
1: Ja, derde of vierde keer van mij.
0: Die tijd die vliegt ook.
1: Ja, dat vliegt zo voorbij, hoor. Dat,
0: En dan komt jouw fan, die komt binnenvallen.
1: Ah, komt weer.
0: Goedemorgen, Rick en Bas.
1: Ja, goedemorgen, Samuel.
0: Ja. Nou, goedemorgen Samuel, ja, goedemorgen. Dus inderdaad. Eens even kijken, ik heb meteen alweer een berichtje klaarstaan, want dat gaat ook gewoon door.
1: Ja.
0: Op zaterdag 12 september zetten wij bij Cultuurkust in Harderwijk onze deuren wagenwijd open voor iedereen die kunst en cultuur in Harderwijk wil beleven. Van 10 tot 15 uur, 17 uur, sorry. Van, dan denk ik 5 uur. En dan staat
1: ja, 17, ja, 17 uur. Ja.
0: 5, van 10 ja. tot 5, 17 uur ben je van harte welkom om gratis mee te doen aan workshops. Ons cursusaanbod te ontdekken en onze creatieve sfeer te proeven. Onze open dag valt dit jaar samen met Open Monumentendag, het Blije Bietjesfestival en het Bruisende Straattheaterfestival Strabant. De hele binnenstad van Harderwijk staat die dag in het teken van cultuur en beleving. Een perfect moment om ook bij ons naar binnen te gaan stappen.
1: Oh,
0: ja. Nou, lijkt me met zoveel activiteiten dat misschien wel een beetje te veel van
1: het
0: goede is. Dat je
1: veel,
0: tijd ook op gaat komen.
1: Ja.
0: Maar goed. Ze zullen erover nagedacht hebben.
1: Ja,
0: je kunt meedoen aan inspirerende workshops, je verborgen talent ontdekken en je laten informeren over de vele cursussen die dit seizoen van start gaan bij Cultuurkust.
1: Ja.
0: Of je nu altijd al hebt willen schilderen, fotograferen, zingen, toneelspelen of een instrument leren, er is voor iedereen wat wils, voor alle leeftijden en elk niveau. Aha. Doe jij iets aan cultuur?
1: Muziek en zo. Dus,
0: verrek, dat had ik kunnen weten.
1: Ja, precies. Ja. Ja,
0: de toegang tot de open dag is gratis. Wie meer informatie wil hebben, je moet wezen aan de Klooster 4 in Harderwijk. Maar je kan ook voor die tijd, dus op 12 september, maar je kan ook voor die tijd even kijken op www.cultuurkust.nl. www.cultuurkust.nl.
1: Ja.
0: Nou, hebben we dat maar weer even duidelijk.
1: Nou.

0: Dionne Warwick laat haar persoonlijk verhaal horen in het stukje Heartbreaker. En Henk Vaassen stuurt het volgende bericht. Per 1 september is mijn termijn als dorpsdichter van, eens even kijken, Putten denk ik.
1: Ja.
0: Denk
1: wel.
0: En komt, ja, in ieder geval als dorpsdichter in Putten verstreken en komt er een opvolger weer voor 3 jaar. Morgenavond, 2 september, dat was dus gisteren, wordt hij bekendgemaakt en voorgesteld in de bibliotheek en dat is om 19:30. Jammer dat het bericht dus later binnenkwam. Ja. Want dan hadden wij ook aan u kunnen weten wie het is geworden, maar goed.
1: 3 dagen geleden.
0: Van de 70 dorpsgedichten die ik in de afgelopen 3 jaar heb gemaakt, heeft mijn uitgever een mooie bundel gemaakt met bij ieder gedicht een passende foto. Het is een mooie uitgave geworden, zie bijlagen, die zeker ook gezien de prijs €14,95 in aanmerking kan komen als cadeautip voor de komende decembermaand. Zaterdagmiddag 12 september vanaf 2 uur hoop ik de bundel te presenteren en te signeren bij kunstgalerie Wim van der Wegen aan de Kerkstraat 33 tegenover Zinks in Putten. Van harte welkom en een vriendelijke groet, Henk Vaassen.
1: Ja.
0: Nou, heb je wat met gedichten?
1: Jawel, ja, ik maak zelf muziek en maak af en toe zelf ook teksten. Dus,
0: dat is waar ook.
1: Had ik verteld, hè?
0: Ja, dat had je al verteld.
1: Ja, dus dichten zit dat wel in.
0: Ik kan niet anders onthouden.
1: Ja, oh ja.
0: Ik moet al zoveel onthouden.
1: Ja,
0: ja, en dan stel ik een vraag en dan hoor ik je. Dat hebben we het al lang over gehad.
1: We hebben het al lang over gehad, joh.
0: We hebben nog een verzoekje van John Zutekau.
1: Ja.
0: Die doen we er even.
1: Buggedy.

0: Hatsjee!
1: Hatsjee!
0: Nou, Samuel is hartstikke druk. Die luistert naar twee zenders tegelijk, schijnbaar.
1: Ja, schijnbaar lukt het dat.
0: Maar het plaatje wat hij aanvraagt, dat bestaat niet.
1: Dan moeten we een andere.
0: Sick Individuals met Breng Me Erheen. Volgens mij hebben die allemaal Engelse titels. Maar ja, dan ook, ik kan het nergens vinden. Allemaal, dus,
1: ja, precies.
0: Dus ik heb geen idee, Samuel, welk nummer je bedoelt. Dus dan zullen we toch even wat anders moeten doen.
1: Anders,
0: die heb ik net gehad. Dat berichtje, dan gaan we even naar boven. Mirjam die komt meteen op onze wenken bediend.
1: Die hoort ons, ja.
0: Gerrit van Emmaus is de nieuwe dorpsdichter van Putten geworden. Henk Vaas heeft het stokje doorgegeven en dat is gisteren allemaal gebeurd in de bibliotheek. Woensdagavond is Gerrit van Emmaus benoemd tot als opvolger van Henk Vaas. Daarmee kwam precies na 3 jaar een einde aan dorpsdichterschap van Vaas. De putten niet woorden, die putten met woorden liet glimlachen, nadenken en soms ook even stil liet worden. Nou, dan sluit. Dat is wel mooi, hè? Een dichter en die doet de deur dicht.
1: Nou, hier. Ja, je had het niet mooi kunnen zeggen.
0: Nou, precies.
1: Ja, echt. Ja.
0: Nou, Gerrit van Emmaus, heel veel succes gewenst.
1: Succes.
0: Mochten jullie een interview willen lezen met Bike Totaal Geurts, want die bestaan ook inmiddels al 80 jaar dat ze onderweg zijn op 2 wielen, kunnen in ieder geval ieder gezinslid aan een fiets helpen. Ik mag geen reclame maken, maar wij kopen er al heel lang onze. We hebben al 1, 2, 3, 4, 5 fietsen gekocht, dus wat dat betreft. Maar wil je het interview lezen? Deputtenaar.nl. Deputtenaar.nl. En dan horen we zo meteen wel van Samuel welk nummer hij nou precies bedoelde met Breng Me Erheen.

0: Ja, dat was hem. Aviation, moet even kijken. Ja, Deviation, ja, zo heet het. Nou, dan een vrolijk deuntje voor de zonneschijn die misschien nog wel opkomt. En,
1: laat het open, ja.
0: Samuel is helemaal van het pad af, zo te horen. Want hij hoort dat er bij jullie geen muziek is. Ondertussen vragen wij hem wat en dat snapt hij niet.
1: Nee.
0: En hoe laat komt mijn nummer? Ja, we kunnen jouw nummer niet vinden.
1: Nee, ja, als je niet inzet, dan nee.
0: Nee, precies. Dus Sick Individuals met Breng Me Erheen kan ik nergens vinden.
1: Nee, die hebben we niet kunnen vinden.
0: Nee, we hebben alles afgezocht, maar die kan er. Dus het moet of een andere titel zijn of...
1: You. Okay,
0: ja, dan. You, dat is heel wat anders weer dan... Jongen. Ja. Goed.
1: Oké, heel goed.
0: Dan gaan wij nog even... De douane heeft een inval gedaan bij een woning aan de Vuldersbrink in Harderwijk. En dat is op 1 september gebeurd. Twee dagen geleden. Dus na de inval werden meerdere douanehonden ingezet om de woning en omgeving te doorzoeken. Kort daarna kwam ook de politie ter plaatse voor de verdere afhandeling van de situatie. Over de aanleiding en de aard van de inval is vooralsnog geen verdere informatie bekend. Ja, dan hoef ik dit eigenlijk ook niet te weten.
1: Eigenlijk goed, nee.
0: Nee, want dan weet je niks.
1: Nee, je weet... Nee,
0: we weten niet. Inval gedaan. Ja, waarom dan? Ja, dat zeggen we niet.
1: Ja.
0: Dat gaan we lekker niet vertellen.
1: Doeg.
0: Ja. Jongen. Goed, maar laten we het positief houden.
1: Laten we doen.

0: Zo, ja, ik zou toch zweren dat ik René van der Gijp daarin hoorde zingen.
1: Echt?
0: Ja. Als ik af en toe denk, dan denk ik, hé, die van der Gijp staat ermee te blaren.
1: Ja, oh ja.
0: Maar, ja.
1: Ja, die kan blaren, dat wel.
0: Ja, ja, blaren kan
1: niet sowieso. Dat kan zeker blaren.
0: Veel schreeuw weinig hoor altijd, hè.
1: Ja, dat is...
0: De mezen uit Harderwijk gaan voor het NK. Ja, in glorietijd stonden ze bij de mezen in de eerste. En nu hockey je veel van hen nog steeds fanatiek aan de Parkweg in Harderwijk. Inmiddels spelen ze op het hoogste niveau in de hoofdklasse met de ambitie om zich te plaatsen voor het NK in juni 2027. Nou, dan wensen we jullie daar heel veel succes bij, Mezen. En dan in Harderwijk zijn 5 bomen gesneuveld alsnog, want ingediende bezwaren werden als ongegrond verklaard. En dan zie ik toch alweer voor de open haard van alles liggen daar in het bos. Dus hebben jullie thuis een open haard?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, okay. Nooit gehad.
0: Vloerverwarming dan? Of,
1: wat hebben we gehad?
0: Vloerverwarming? Of gewoon
1: niet.
0: Radiatoren?
1: Nee.
0: Of,
1: nee,
0: of gewoon
1: nee.
0: Gaskachels? Helemaal niks!
1: Nou ja, wel wat warmte. Nee, ja.
0: Wel wat warmte.
1: We hebben gelukkig wel wat om warmte te houden. Maar
0: ja.
1: Dat gelukkig wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Geen, niet de dingen die opnoemde, zeg maar.
0: Oké, maar ja, dan blijft er niet zoveel meer over.
1: Ja,
0: dus geen
1: niet,
0: open
1: goed,
0: haard, geen vloerverwarming, geen radiatoren, die witte dingen langs de muren, zeg maar.
1: Dat zal misschien wel, ja. Maar
0: dat zou, daar heb je nooit op
1: gehoord. Nee, ik...
0: Het zit je gewoon niet.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nee, maar stel, hè, je bent op je kamer en je hebt het koud. Dan draai je soms om de temperatuur wat hoger te doen. Waar draai je dan aan?
1: Ja, hoe heet dat nou? Ik weet niet wat je bedoelt, ja.
0: De thermostaat, dat ding aan de muur, of bedoel je dat witte ding onder het raam?
1: Onder het raam, ja.
0: Ja, dat is een radiator. Dus dat is een radiator. Centrale verwarming.
1: Ik had die uit.
0: Rick, jongen, je hebt weer wat geleerd.
1: Ik heb weer wat geleerd.
0: Centrale verwarming.
1: Verwarming, dat woord zocht ik.
0: Ja, verwarming. Ja,
1: gewoon verwarming. Ja. Ik ken verwarming.
0: Verwarring, radiator, verwarring en verwarming. Ja. Het scheelt ook maar een letter.
1: Het scheelt maar een letter, ja.
0: Ja, goed. Het CDA in Ermelo heeft vragen gesteld rond de impact van de komst van de nieuwe kazerne. Hetzelfde in Harderwijk, daar zitten ze ook. Kazerne in Zeewolde, dat levert nogal wat extra gevolgen op. En die zijn niet allemaal even positief. Dus CDA heeft vragen gesteld in Ermelo. En in Harderwijk hebben ze vragen gesteld. Ik ben heel benieuwd of het nog doorgaat dadelijk.
1: Laat het hopen.
0: Ja, en dan gaan we naar het verzoekje van... Samuel.
1: Ja.
0: Ja, want die had een plaatje aangevraagd in 6 etappes. En daar komt hij, hoor.

0: Ja, en dan komt de vraag van Rick, wat we ervan, of van Rick niet, van Samuel, wat we ervan vinden.
1: Ja.
0: Wat vinden we ervan, Rick?
1: Het is niet mijn muzieksmaak, maar het klinkt wel lekker in de oren.
0: Ja, wat ik een beetje jammer vind, Samuel, ik ken je nu al wat langer en ik denk dat jij bij mijn programma wel 50 keer een plaatje aangevraagd hebt. Het is altijd Sick Individuals.
1: Ja, hij is groot fan van de Sick Individuals.
0: Ja, dus ik bedoel, en dan zit er ook vaak hetzelfde nummer bij.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, joh, je bent nog een jonge gast. Je hebt dan nog wel meer leuke muziek
1: ja,
0: dan
1: ja.
0: alleen maar
1: dat zou je wel sick. Denken dan, hè? Ja.
0: Dat zou ik denken.
1: Ja.
0: Maar ja, dat ja, denk ik ook, maar
1: ja,
0: hij niet.
1: Ja, hij niet, nee. Dat is ook zo,
0: dus, ja.
1: Ja.
0: Ja. Eens even kijken, dan hadden we het vorige week al over gehad dat 24.000 euro aan schapendrift beschikbaar is gesteld voor een check van Hello Fiten filter. Ja, ik bedoel, je moet altijd zorgen dat je Hello Fiten filter voor elkaar is.
1: Mm-hmm.
0: En die check is nu overgereikt aan schapendrift. Ik heb geen idee wat een Hello Fiten filter is. Maar...
1: Nee.
0: Maar het heeft te maken met schoonmaken van een heleboel dingen. Als je dus geen normale manier van schoonmaken hebt. Ja, ingewikkeld allemaal. Maar mocht je dan maar willen weten wat het precies is, dan even naar ermelozeweekblad.nl. Dan een oproep voor de herfstspecial Knus. Wie heeft er een vast herfstritueel of een manier om de donkere dagen aangenamer te maken? En dat is de journalist Naomi Heidinga op zoek naar lezers die willen vertellen wat de herfst voor hen betekent. Jij was ervoor een liefhebber van de herfst.
1: Ja,
0: hè?
1: Klopt.
0: Wat betekent de herfst voor jou? Stel ook die vraag
1: iets,
0: voor
1: de iets meer rust en zo. Ik merkte dat er wat meer rust in de wereld is of zo.
0: Ja,
1: tenminste, in
0: de
1: wereld
0: prikkels.
1: Waar minder prikkels.
0: Er is minder lang licht.
1: Ja,
0: minder kleuren. Lekker, een beetje bruinig, een beetje rustig.
1: Ja,
0: maar cool.
1: Knus en
0: langer in je mandje blijven liggen en zo.
1: Dat bijvoorbeeld.
0: Kijk. Ah, wat dat betreft hebben we dan wel dezelfde beleving zo'n beetje.
1: Ja, goed zo.
0: Nou, dan gaan we naar het volgende plaatje.

0: Ja, en dan voor de mensen die zorgeloos op pad willen met de bus en de trein. Nee, ik heb een kikker in mijn keel.
1: Oh, jeetje.
0: Ja.
1: Haal hem eruit.
0: Ja, lok hem maar eens. Ja. Wat meen je? Ja. Het maandelijks inloopspreekuur over openbaar vervoer in Ermelo vindt plaats in het Digilab van de bibliotheek aan het Raadhuisplein. De spreekuur is elke tweede donderdag van de maand van 10 uur tot 11:30. En alles informatie over hoe je moet reizen, kaarten kan bestellen, bladibladibla. Alles met openbaar vervoer kan je daar elke tweede donderdag van de maand dus. Van 10 tot 11:30 in het Digilab van de bibliotheek in Ermelo te weten komen. Dat is mooi meegenomen. En dan nog even voor de Open Monumentendag. Wat wordt er in Ermelo opengesteld? Van 10 tot 4 kasteel Staverden aan de Staverdensweg. Van 11 tot 3:30 huizen te Leuvenum aan de Sandbergweg 60. Dan van 10 tot 4 de oude school van Seerlo, Witteland 4. Zit daar niet ergens vlak in de buurt?
1: Ja, dat klopt. Ja, bij de school, ja.
0: Maar bij die school, daar in de kelder zat een dikke vette discotheek vroeger.
1: Daar
0: gingen we altijd met de personeelsflat daar feestjes bouwen.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dan van 10 tot 3 oude ambachten tijdens de openementendag in het centrum. Kinderen kunnen daar ook aan meedoen, maar ze moeten zich dan wel even opgeven bij de VVV in Ermelo.
1: Oh, ja.
0: Dan van 11:30 tot 4:30. Nationale Blindenmuseum aan Paul Krugerweg 39 is dan open. Hof van Minemeu aan de Tellichterweg van 9:30 tot 17:00. En dan de monumentale kunst van John Speck aan de Galerie in Witteland 20. En dat is van 11:00 tot 4:00. Meer informatie ermelobuitenleven.nl / monumentendag. Nou, dan hebben we alle berichten gehad, Rick.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Goed gedaan.
0: Ja, en mooi op tijd klaar, want we hebben nog zo'n 18 minuten te gaan, 17 minuten.
1: Nog,
0: waarvan dit de eerste 6 minuten al betreft.

0: Ja, het blijft een fijn gitaristje, die Mark Knopfler. En de moeite waard, de Dire Straits, maar überhaupt al zijn werken zijn de moeite waard, Mark Knopfler. Goed, ben jij een fan van de Dire Straits?
1: Nee, niet zo eigenlijk.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oké. Is ze te wat, te oud of te modern?
1: Niet mijn muzieksmaak ook.
0: Nee, niet jouw smaak.
1: Nee.
0: Oké. Nou, ja, dat kan.
1: Ja.
0: Ja, sorry dan dat je daar op 6 minuten hebt naar moeten luisteren.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, mijn oren doen het gelukkig nog. Dus,
0: ja, zo te zien. Dus, ze zitten er ook nog aan, ja, inderdaad. Dus
1: precies.
0: Dat komt
1: dus,
0: heel goed. Het najaar komt eraan, de herfst komt eraan.
1: Ja,
0: ben jij ook een sneeuwliefhebber, een winterliefhebber?
1: Oh ja, zeker. Ja, ja? Ja,
0: en hoe dik mag wat jou betreft het plek sneeuw liggen?
1: Nou, niet heel dik, want ik wil nog wel...
0: Precies. Ik zeg altijd 1,5 meter, maar dan kom je niet meer vooruit.
1: Nee, dan kom ik niet meer vooruit.
0: Ja, hoe lang ben je precies?
1: Tussen 1,50 en 1,60.
0: Ja,
1: dus dat is,
0: ik wil zeggen, ja, precies 1,5 meter. Dan kun je net je randje van je koptelefoon nog zien. Dat kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we gewoon naar Amerika. Dan gaan we daar de winter beleven.
1: Ah, oh ja.
0: Winter in America.
1: Ook een mooi liedje.
0: Dog as now.
1: Ja.

0: Zo, dan komt er weer een positief bericht van Bart Vis binnen.
1: Ja, dat zag wel binnenkomen.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja, leuk.
0: Dat zijn de betere berichten. Fijne dag nog, mannen. Het was weer top.
1: Ja, dankjewel Bart.
0: Dankjewel Bart, inderdaad. En eens even kijken, dan hebben we nog Samuel. Had hij nog wat? Of vind je mijn nummer? Hebben we het al over gehad? Ja. Dus dat kunnen we afsluiten.
1: Ja, helemaal goed.
0: Nou, dan Mirjam nog bedankt voor het sturen van de nieuwe stadsdichter.
1: Ja, oh ja.
0: En daarmee kunnen we doei gaan zeggen, want het laatste nummer staat klaar, Rick.
1: Oh, kijk aan. Nou, beste luisteraars, een hele fijne dag nog verder. En morgen heb ik weer een radioshow dan om een dagbesteding bij Vet. En dan is het eerste uurtje radioshow is dan een Rick slash Relax show. Van 11 tot met 12. En dan in de middag tussen 2 en 3 met een andere DJ een duo show.
0: Een media-omroep Vet. Ja. En waar, hoe kunnen ze dat beluisteren?
1: Via de website media-omroep Vet. En dan heb je ergens een linkje met live.
0: Oké, media-omroep Vet, de website en dan live. En dan kan je luisteren naar twee programma's van Rick morgen. Ja. Nou, heel veel succes daarmee.
1: Dankjewel.
0: Ik wens iedereen ook een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks.
1: Oh ja.
0: Laat Velo FM aanstaan, dan komen wij elkaar vanzelf weer tegen. Rick is er volgende week om 9 uur weer op donderdag.
1: Ja. Zeker.
0: En ik ben er morgen vroeg weer. En dan luiden we het weekend alweer in. En vanaf 10 uur is het met bier en bitterballen. En volgende week dinsdag heb ik een nieuwe sidekick.
1: Oh.
0: Ja, die komt even een maandje meedraaien. En dan gaan we kijken welke dag die ingezet gaat worden. Dus dat wordt ook een leuke dinsdag.
1: Ja, heel leuk.

Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn bij de afrit Hoenderlo. Er is een auto met aanhanger geschaard. De vertraging is een kwartier en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De zoektocht naar de topondernemer van Zeewolde is gestart. Ondernemers, inwoners en andere betrokkenen kunnen bedrijven en ondernemers uit de gemeente Zeewolde voordragen voor de verkiezing. Kandidaten kunnen tot en met 25 september worden aangemeld in de categorieën topondernemer B2B en topondernemer B2C. De ondernemersverkiezing richt zich op bedrijven en ondernemers in Zeewolde die zich onderscheiden door ondernemerschap, groei, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Bij een voordracht kunnen inzenders onder meer aangeven welke prestaties of ontwikkelingen een ondernemer volgens hen bijzonder maken. Het failliete dakdekkersbedrijf Dakzaken BV uit Putten laat bij de curator en voormalige klanten de nodige vragen achter. Begin augustus werd het bedrijf failliet verklaard. De curator onderzoekt onder meer waar het gereedschap en andere bedrijfsmiddelen zijn gebleven. Volgens Dagblad de Stentor verliep het bedrijf al enige tijd financieel moeizaam. Dakzaken had te maken met teruglopende inkomsten en schulden. Een poging om tot een schuldenregeling te komen slaagde niet voordat het faillissement werd aangevraagd. De afwikkeling van het faillissement is nog volop bezig. Een belangrijk onderdeel daarvan is het achterhalen van de bedrijfsmiddelen van Dakzaken. Ook wordt nog gekeken naar een mogelijke doorstart. En tot slot, op het Wolderwijd tussen Ermelo en Zeewolde zijn dinsdagmiddag 3 opvarenden van een zeilboot geholpen nadat een boot water maakte. Niemand raakte gewond. Rond 2 uur kwam een melding binnen bij het kustwachtcentrum. Het sloep die in de buurt was bood direct hulp, maar kon de opvarenden vanwege beperkte ruimte niet aan boord nemen. Vervolgens kwamen 2 reddingsboten van de KNRM, een brandweerboot en een boot van Rijkswaterstaat ter plaatse. De 3 opvarenden konden veilig van de zeilboot worden gehaald. Ze zijn meegenomen door de KNRM. De zeilboot is naar de haven van Zeewolde gesleept. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: فيلو اف ام.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag allemaal. Ik heb hier een hele grote lijst voor mij op tafel liggen. Met allemaal titels en allemaal artiesten erop vermeld. En die komen allemaal voorbij. Het is oud en nieuw, bekend, onbekend. Zelfs Elvis Presley komt voorbij. Die zou niet direct bij de folk denken. Maar zelf, dat gaan jullie allemaal meemaken in de komende 2 uur AVJJ.

stevig beginnetje van AVJ vanmiddag. Welkom allemaal, nogmaals. Ook namens Alexander, die zorgt dat al dat geluid bij jullie op een fatsoenlijke manier uit die speakers komt. En ik mag het aan elkaar kletsen en zo. Mijn naam is Jos Jongeling natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel. Dat was vorige week zo en dat zal volgende week waarschijnlijk ook nog wel zo zijn. We begonnen met The Old 1970s, wat een naam. Beetje wat in 93 vorige eeuw al begonnen is. En een beetje alternatieve country, folk, rock-achtige muziek maakt. Wel leuk, wel grappig. Niet onaardig. Volgende, een beetje hetzelfde hoekje. Die volgende werd aan mij getipt, doorgegeven, hoe heet dat? Door een muziekvriend van mij die zegt, hey, ken je dat nummer van de Jayhawks? Nou, ken ik dat bandje wel, maar het nummer kende ik niet. Hij zegt, moet je eens naar luisteren, is leuk, misschien wel leuk voor je programma. En dat heet dan Angeline.

Ik mag meepraten. De J-Hawks hoor je met Angeline. Ik hoop dat het nog goed gekomen is met ze. Volgende zaak, die ken ik helemaal niet. Ik kwam toevallig tegen. Ik zat van allemaal de dubieuze zenders te luisteren. Zo. En toen kwam ik dit voorbij en dacht, hé, wat is dat? En er was dan ene Rack Moeras, Hard Bottle en Jonas. Ik denk, er is nooit van gehoord. Wie kunnen dat nou toch in godsnaam zijn? Nou, die Rack ben ik wel tegengekomen. Dat is een Engelse singer-songwriter die al heel lang bezig is. En die zit een beetje in de alternatieve hoek. Een beetje maatschappij-kritische hoek. Dus een jongen die kan nadenken en dat ook op een of andere manier kan vertolken. En vertalen in liedjes. Heeft hij een album gemaakt? Dat is geloof ik, hoe heet het ook weer? Iets met Songs of Love and Death. Daar word ik net ingefluisterd. Dankjewel. En daar heeft hij samengewerkt met Hard Bottle en Jonas. En daar levert iets leuks op. Tenminste, vind ik. En dat hebben ze dan genoemd As I Roved Out.

het akkoordje. Ja, sfeervol, heel sfeervol nummertje. Mooi verhaal van deze meneer Greg Morris. M-E-U-R-O-S-S. Dat zou Muros zijn, zoiets dergelijks. In ieder geval, mooie muziek. Volgende meneer, die kende ik ook niet. Dat is meneer Louis Cato. Of Louis Cato, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar zo heet hij wel. En die heeft een verhaal over hoe zijn opvoeding was. En in feite kwam het erop neer, je mocht wel gezien worden, maar niet gehoord. Dus andere woorden, gewoon kop houden en doen wat er gezegd wordt. En dat heeft hij vertaald in Black Man Blues.

Lekker gespeeld, vind ik, van die Louis Cato. Black Man Blues. We blijven een beetje in de hoek van de akoestische muziek zitten, want dit was behoorlijk akoestisch bluesachtig gespeeld. We gaan naar Ron Vincent. Dat is natuurlijk een grootheid in de bluegrass muziek. En hij heeft een mooi verhaal over twee mensen die nogal gek op elkaar zijn, volgens mij. En ze heten Bobby en Sarah.

Lekker banjootje. Ja, hartstikke lekker. Ronde Vincent hoorde je met het verhaal van Bobby en Sarah. We gaan helemaal naar Australië. Daar woont een mevrouw. Hé, hey, wat hoor ik? Hé, hey, wat grappig. Iemand zit per ongeluk mee te spelen hier op de achtergrond. Was jij dat, Alexander? Zat je een beetje gitaartje hier? Ik zei al, we gaan naar Australië. Daar woont mevrouw Fiona Boyes, denk ik. Ik weet niet hoe je het moet uitspreken. B-O-Y-E-S. Ik zeg maar even boys. En dat is een blues mevrouw. En zij heeft hier een verhaal over haar drankgedrag, zullen we maar zeggen. Kent Heat.

your folk destination. This is Afe JJ.

Nou, als dat niet mooi was. Klinkt wel heel braaf, moet ik zeggen. Maar ik vond het wel grappig. Het heeft een beetje het sfeertje van heel lang geleden. Terwijl het helemaal niet zo oud is. Maar deze dames hebben dat sfeertje opgepakt. Een oude western song. Erg leuk gedaan. Dat is Corn, Water and Wood van Anna, Priscilla en Cindy. En de rest moet je zelf maar opzoeken. Heel leuk, heel leuk. Even zien. Oh, dan gaan we even wat anders veranderen naar Australië. Ieren die gaan naar Australië en dan gaan ze een eigen een wereldje opbouwen, een toekomst opbouwen. En als het allemaal een beetje gelukt is, dan mag het meisje ook overkomen. En daar komt dit eigenlijk op neer van de Wolf Tones. Far Away in Australië.

Wolftones. De Wolftones een beetje aangekleed met allemaal viooltjes en zo erachter. Vind ik niet zo heel geweldig, maar ze hebben het toch wel mooi in elkaar gezet. Far Away in Australia. Goed, de volgende is grappig. John Prine en Emmylou Harris, die zou ik niet direct bij elkaar zetten, maar ze hebben het toch gedaan. Ze gaan heel erg op de country tour. Ook, het klinkt ook allemaal echt zo op zijn countries. En als ik het goed heb begrepen, gaat het erom, je kan het over allerlei problemen en dingen hebben. Dan kijk je in de spiegel en denk je, eigenlijk ben ik dat ook wel een beetje. Dus, en dan noemen ze dat I Know One.

0: I know one.
1: Ja, ik ook. I know ook one.
0: Ja. I know one.
1: Goed zo nou. I know one. Meer hoef je niet te weten, hè? Dan weet je precies hoe het in elkaar steekt. Ik zei al aan het begin van de uitzending, Elvis Presley komt zelfs voorbij. Nou, dat zou je niet onmiddellijk bij, in een folkprogramma bedenken. Maar dit is een nummer, volgens mij komt het uit de film Blue Hawaii. En dan doet hij eigenlijk de muziek, doet hij de muziek na van Harry Belafonte. En dat zit toch wel een beetje in die Caribbean country-achtige folkhoek. En dat heet dan, het is een heel kort nummer hoor, Ito Eats.

0: When you say that stranger smile, oh.
1: Nou, als dat niet leuk is, dan weet ik het ook niet meer. Ongelooflijk, Elvis Presley op zijn bellefontes en dan met zo'n heel eigenaardig dingetje over Ito Eats. En de coconut kan er ook nog in voor natuurlijk. Dat hoort er natuurlijk wel bij. Even kijken. Oh ja, deze meneer die komt wel regelmatig op de radio nog steeds. Maar dan meestal met dezelfde soort nummers. Ik denk, dat wil ik helemaal niet. Laat ik nou eens een andere pakken. Ik heb het over Don McLean. En dit is dus niet het hele bekende spul van hem. Maar dit is gewoon It's Just the Sun.

Ja, Don McLean ook helemaal verpakt in zo'n grote blik met violen en zo. En dan een beetje melancholiek. Oké, okay. Dat maakt niet uit. It's just the sun. Christy Moore, samen met Planxty van heel lang geleden. En het is natuurlijk een Ierse band, een Ierse zanger. En het onderwerp is heel grappig, want het gaat eigenlijk over country in Amerika. En dat hoor je niet zoveel van Christy Moore. Het is een heel lang nummer, ga er maar eens lekker voor zitten. 6, 7 minuten of zo. En het verhaal gaat over Little Musgrave.

wat een verhaal. Het liep niet goed af met Little Musgrave. Althans, volgens Christy Moore dan niet. Hè. Lang verhaal. Ja, heel grappig. Red and Green, oude band, bestaat al lang niet meer. Zit in de country rock hoek. Heel klein beetje focus, als je er ook wel in verwerkt. En dit is een nummer dat wat ze hebben gedaan. Ik meen zelfs het eind van de 70e jaren. Zo lang geleden alweer. Little Things in Life.

Mooie fade-out. Mooi. We kunnen nog eentje doen voordat al die reclames en nieuwste dingen weer over ons heen uitgestort worden. Jessica Folker komt uit Zweden. Eigenlijk een beetje een popzangeres, maar heel af en toe wat folky invloeden. Ook in dit, vind ik althans. Miracles.

Van Jerry Douglas zijn stem zo te horen. En die gaat het dan helemaal uitmaken tot aan de reclames en de nieuwsberichten en alles wat ons nog te wachten staat in de komende minuten. Hopelijk zijn jullie het uurtje, of het volgende uurtje ook weer bij ons, AVJ, nog een uur lang. Maar eerst nog even met Jerry samen, Root Irish. Tot zo!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Waterberg staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo een kwartier vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Let it fly.
1: Yep. Doe maar, jongens. En dat was hem dan helemaal. Little Rip van de Chicks. Het begin van uurtje 2 van AVJ. Dit nummer hoorde ik toevallig een paar weken geleden bij collega's van mij op een andere zender die ook leuke muziek draaien. En dacht ik, hey, dat is een leuk nummer van de Chicks, dat ken ik niet. En dus ik heb hem meegenomen. Speciaal voor jullie, Little Rip. En het gaat dan over eigenlijk dat je hoopt op goede afspraken bij een echtscheiding. Eigenlijk komt het daarop neer. Nou, daar heeft Peter Wolf geen last van. Die is zo gek op zijn meisje. Hij heeft een prachtig nummer van zijn album Sleepless. Is dat O Marianne.

dead end street. Oh, but the music's sweet. Shine in your finery.

Kijk, dat vind ik een mooi einde. Met zo'n pianootje, nog zo'n bastoontje. Pieter Wolf hoorde je met Oom Herrian. Twee mensen die ik ook niet zo gauw bij elkaar zou zetten om een plaatje te maken, is Lauren Wainwright III en Iris Dement. Toch hebben ze het gedaan. En dit is eigenlijk een nummer met als advies. Kop op, het komt best wel goed. Pack up your

Iris en Laurent samen op één plaatje. Zometeen komen ze, als we er tijd voor hebben, nog solo aan de beurt ook. Hartstikke leuke muziek maken. Die mensen, Finse band die eigenlijk een beetje in de bluegrass hoek zit. Niet 100%, maar wel een klein beetje. Die heel veel oude nummers bij de kop pakken uit de rock of zo. En daar hun eigen draai aan geven. Dat doen ze heel leuk. Steven Siegel met Self Esteem.

Too much. Kijk, over het eind is nagedacht. Dat kon je heel duidelijk horen. Allemaal tegelijk stoppen, jongens. En dan doen we dit riedeltje vlak van tevoren. Oké, Steven Teagle hoorde je. Hartstikke leuke band. Self Steam. Nu even de Smart Lab. Twee heren die dat heel goed kunnen. Eén van die heren is er nog. Eén van die andere heren is er niet meer. De een heet... Ik krijg net informatie van mijn technicus. De technicus. Dat we even een ander nummer ertussen schuiven. Van Bruce Springsteen namelijk. En dat is een maatschappijkritisch nummer. Wat we van Bruce kunnen verwachten natuurlijk. Hè. Dat is... even kijken hoor. Shackled and Drawn. Bruce! Come on.

Ja, dan merk je pas eigenlijk waar het over gaat. Hè. Gewoon een hartstikke protestzong tegen de maatschappij. Ongelijkheid, vooral economische ongelijkheid in de United States. En dat wordt natuurlijk alleen maar erger met het government wat er nu zit. Dat kunnen we wel samen optellen. 1, na 2, 3. Dat moest even voorrang hebben, want ik had een smartlab aangekondigd. Toen zei Alexander tegen mij, daar ben ik nog niet aan toe hoor, smartlab. Dat nog te vroeg voor. Maar nu kan hij er wel tegen. En dat zijn dan Ray Charles en Willie Nelson samen. En dat gaat over een oorlog. En dan hoe het dan verkeerd afloopt met al die mensen die daarbij horen, helaas. 7 Spanish Angels, traditional.

fade-out van deze twee grootheden natuurlijk. Samen bij Seven Spanish Angels. Ja, het is een smart lab, maar ik vond het een indrukwekkend nummer. Vond ik althans vroeger. Nu ook nog wel. Ik draai het natuurlijk niet elke dag. En het was wel aardig om eens een keertje te horen. Goed. Even zien. James Fitzgerald was een Ierse revolutionair. Een man die heel belangrijk was voor allerlei organisaties en maatschappelijke ontwikkelingen. En zijn bijnaam was de titel van het volgende nummer. Het wordt gedaan door Shane Terrell en het heet dan Skin the Goat.

Stockton Swing hoorde je met 10,000 miles. Heel, heel ontzettend oud liedje uit het Keltische muziek gebeuren. Als ik goed ben ingelicht, is het een nummer uit 1710 of zo. Nou. Kan je nagaan. Stockton Swing hoorde je. Goed. Oh ja, ik had al beloofd vorige uur volgens mij dat Loudon Wainwright the Third nog een keer solo zou terugkomen. Nou, dan heb ik hier een hartstikke leuk nummer van hem. En het is de ironie van deze bijna cabareteske folkzanger. I'm so damn happy.

0: Ja, je hoorde Ronnie.
1: Drew himself. Nog even. Een paar klopjes op de barren, hoorde je nog van Ronnie. Goed, de Dingle Puck Goat, hoorde je. En we hadden een nummer het vorige uur met Lauren Wainwright en Iris Dementus. Die komen solo nog terug. Daar is Iris. Lauren hebben we alweer gehad, hè, op zijn solo's. Iris gaat nu ook solo zingen. En dat was een protestsong uit de 90e jaren van haar. En een beetje in dezelfde sfeer zit dat wat Bruce Springsteen net deed. Tegen de misstanden, vooral economische toestanden in Amerika. Dit is Wasteland van Iris Dement.

Dat loog er niet om qua tekst. Prikkelend van Arrestement en Wasteland of the Free, had ik er nog bij moeten zeggen. Vakvoortnummer. Hebben jullie nu ook meegekregen? Helemaal terug in de tijd gaan we naar 1969. Het is geschreven door Joni Mitchell. En toen de tijd beroemd gemaakt door niemand minder dan Ian Matthews. Dit is de Woodstock.

Matthews, meneer Ian Matthews, sorry, met een mooie, beroemde, grote hit van hem, Woodstock. Nog één nummer, wat ze gaan zingen althans, en de eindtune, die hebben jullie nog te goed. Dit is een eentje voorbeeld van de Pick 'n On series, samen met een andere band, waar ze altijd naar op zoek zijn. Ze hebben gestrikt voor dit nummer, The Barefoot Movement, en het is Wrapped Around Your Finger. You keep me

Round Your Finger. Wat laatste gezongen ding was dat van deze aflevering van AVJJ. Fijn dat jullie er hartstikke bij waren. En ik dank Alexander weer voor alle technische ondersteuningen en vernuftigheden, zoals ik dat altijd noem. Als mededeling voor jullie agenda kan heel aardig zijn. Zaterdag is er in Ermelo de Fête de la Nature in het natuurpark Zandkampweg Konijnenwal. What's in the name? Zandkampweg Konijnenwal. Ermelo West is dat. En hij is vrijwel de hele dag hartstikke live muziek buiten in de natuur. En het wordt mooi weer, dus kom erbij, zou ik zo zeggen. En dan heb ik het volgens mij wel gehad. Jullie nogmaals dank voor alles. En ik hoop jullie volgende week weer te treffen bij AVJJ op donderdagmiddag 1300 uur.

0: FM。
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en

Radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending toonden presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Waterberg staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn heb je tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo een kwartier vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een vrijwilliger die de organisatie gaat ondersteunen op het gebied van communicatie, public relations en marketing. De stichting zoekt hiervoor een communicatiemedewerker die minimaal 4 tot 6 uur per week beschikbaar is. De communicatiemedewerker gaat onder meer nieuws- en achtergrondverhalen over de voedselbank verzorgen voor lokale en regionale media. Daarnaast werkt de vrijwilliger samen met de webmaster aan een actuele, informatieve en aantrekkelijke website. Met de functie wil de Voedselbank haar communicatie verder versterken en inwoners uit Harderwijk, Ermelo en Putten beter informeren over haar werkzaamheden. Een jarenlange juridische strijd tussen verzekeringsadviseurs Proactief Business Partners uit Harderwijk en PMF Adviesgroep uit Tilburg is grotendeels beslecht door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Harderwijkse bedrijf stelde dat de Tilburgse concurrent bijna 2000 klanten onrechtmatig had overgenomen. Uit nader onderzoek bleek bij 45 verzekerden niet duidelijk of zij toestemming hadden gegeven voor de overstap. Voor deze groep moet het Tilburgse bedrijf ruim €1300 schadevergoeding betalen aan de Harderwijkse collega. Tegelijkertijd is Proactief Business uit Harderwijk veroordeeld tot betaling van €10.000 aan proceskosten. En tot slot, het plan om in de Oude Biep in Harderwijk betaalbare sociale huurwoningen te realiseren heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. Bewoners betalen inmiddels aanzienlijk meer huur dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat blijkt uit een reconstructie van Dagblad De Stentor. De gemeenteraad wilde met de ontwikkeling betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen realiseren, maar de afspraken rond het voormalige bibliotheekgebouw pakten anders uit dan voorzien. Volgens De Stentor is de situatie inmiddels uitgegroeid tot een langdurig hoofdpijndossier voor de gemeente. Een betrokken raadslid concludeert dat de oorspronkelijke opzet niet meer kan worden hersteld.
7: Dit is Veluwe FM.

me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek. Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek. Ik zie het in je ogen, je wilt weg. Goed luisteren.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles verwacht.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Verderop bij Hoenderloo 5 minuten vertraging. Dan op de A28 naar Utrecht voor knooppunt Rijnsweerd, ook 5 minuten extra. En op de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zijn ook een paar 10ers bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk.

0: Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Doe je er een kwartier langer over. En je hebt 10 minuten vertraging op de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en het knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

www.fm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Dat geldt ook voor de A28 bij Zwolle richting Amersfoort voor het knooppunt Hattemerbroek. En 50 van Emmeloord naar Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek is de vertraging nu 20 minuten. En op de N309 Dronten richting Epe bij Elburg 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo heeft de tweede kwalificatieronde van het KNVB bekertoernooi bereikt. De club uit de derde divisie rekende in de eerste ronde af met tweedeklassige ATC 65. DVS behaalde een 1-2 overwinning dankzij doelpunten van Tim van den Berg en Jasper Middelkamp. Namens ATC 65 scoorde Max Vasterink. De Ermeloze ploeg gaat vrijdag opnieuw de koker in. Daarbij wordt bekend welke tegenstander DVS 33 treft in de volgende ronde en wanneer de wedstrijd wordt gespeeld. Een stroomstoring in Putten heeft woensdagavond 30 tot 50 huishoudens getroffen. De storing ontstond aan het begin van de avond. Onder meer woningen aan de Heuvelaan, de Bosrand en Hunnepad hadden tijdelijk geen elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander ging het om de postcodegebieden 3881 MV, 3881 MB, 3881 MS, 3881 GS en 3881 GV. De storing was rond 9 uur 's avonds verholpen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot slot, de Putense coalitie wil de komende periode inzetten op het behoud en de versterking van de voorzieningen voor recreatie en toerisme in de gemeente. Het centrum van het dorp moet daarbij een belangrijk vertrekpunt worden voor dagrecreanten die de gemeente en de regio bezoeken. Volgens de Puttenaar ziet de coalitie het centrum van Putten als een belangrijke publiekstrekker, zowel binnen de gemeente als in de regio. Door het centrum beter als startpunt voor recreatieve activiteiten te benutten, wil de coalitie ook lokale winkels en horeca ondersteunen. De ontwikkeling van Veluwe aan Zee biedt volgens de coalitie kansen om dagrecreatie in dit deel van Putten verder te versterken. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken

0: zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland bij Zevenaar. De M50 vanuit Emmeloord naar Zwolle tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Ook 10 minuten vertraging. En dat geldt ook weer voor de N309 van Dronten naar Epe bij Elburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed.

0: invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. De Putense coalitie wil de komende periode inzetten op het behoud en de versterking van de voorzieningen voor recreatie en toerisme in de gemeente. Het centrum van het dorp moet daarbij een belangrijk vertrekpunt worden voor dagrecreanten die de gemeente en de regio bezoeken. Volgens de Puttenaar ziet de coalitie het centrum van Putten als een belangrijke publiekstrekker, zowel binnen de gemeente als in de regio. Door het centrum beter als startpunt voor recreatieve activiteiten te benutten, wil de coalitie ook lokale winkels en horeca ondersteunen. De ontwikkeling van Veluwe aan Zee biedt volgens de coalitie kansen om dagrecreatie in dit deel van Putten verder te versterken. Een stroomstoring in Putten heeft woensdagavond 30 tot 50 huishoudens getroffen. De storing ontstond aan het begin van de avond. Onder meer woningen aan de Heuvelaan, de Bosrand en Hunnepad hadden tijdelijk geen elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander ging het om de postcodegebieden 3881MV, 3881MB, 3881MS, 3881GS en 3881GV. De storing was rond 9 uur 's avonds verholpen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot slot, het nieuwe maatschappelijk centrum aan het Kerkplein in Zeerwolde krijgt officieel de naam Open Haven. Het college heeft dat besloten na een brede raadpleging onder inwoners over de naam van het toekomstig centrum. Inwoners konden in 2 rondes hun mening geven. Eerst konden ze zelf naamsuggesties aandragen. Vervolgens konden deelnemers in een enquête kiezen uit 6 namen en daarvan een top 3 samenstellen. Van de beschikbare opties kreeg Open Haven met 960 stemmen veruit de meeste eerste voorkeuren. Nieuwe Haven eindigde op de tweede plek met 98 stemmen, gevolgd door Wolderhart met 87 stemmen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: nieuwe avond verzorgen. Ron, welkom.
1: Ja, goedenavond. Nou ja, jij kondigde die eerste plaat aan. En ja, hele mooie aankondiging. En je zegt op een gegeven moment, my friend. Ik denk niet, noem mijn naam. Nee, direct. Nou, jammer dan weer.
0: Ja. Sorry.
1: Nee, ik snap.
0: Maar dit nummer is niet echt toepasselijk voor jou.
1: Nee, ik weet het. Nee, maar het was gewoon een woordspeling, een dingetje.
0: Een klein dingetje.
1: Ja. En jij ook fijn dat je er weer bent, hè, van de man achter de knoppen.
0: Zeker.
1: Zonder die man achter de knoppen geen muziek. Ja, er is wel muziek, maar dan...
0: Carmen
1: of de backup.
0: De backup. Ik wil nog wel even zeggen over het nummer, want die is natuurlijk een dag of 5-6 geleden uitgebracht. Tweede single van een nieuwe album die 9 oktober uitkomt. Titel... Keep the Fire of zoiets. Dus ik ben benieuwd. Wij gaan er natuurlijk ook heen, Ilona en ik. En het nummer gaat eigenlijk over een hele goede vriend die het gewoon moeilijk en zwaar heeft. En dat je eigenlijk daar de pijn van voelt en hem eigenlijk ook onvoorwaardelijk wil steunen met de periode waar die persoon dan in zit. En dat is My Friend.
1: Een beetje emotioneel dus.
0: Een emotionele...
1: Ja. Nou, prachtig. Het was, maar goed, stem gelijk herkenbaar. Marcel Veenendaal, dus dat is onmiskenbaar. Ja, en mocht u thuis op de bank zitten waarschijnlijk, want u luistert allemaal naar dit programma. En u zit allemaal te popelen om allemaal een plaat aan te vragen. En verleden week hadden we een voor ons een vrij nieuwe luisteraar erbij. Was dat onze koeienmelker Tobias, was dat toch?
0: Ja, die kwam er even in, ja, via WhatsApp.
1: Tobias, toch?
0: Ja, okay. Tobias.
1: Ja, ik zat dat ik denk, ja, ik vergeet nog wel eens van namen. Maar ik denk, ja, laat ik het nou maar goed hebben.
0: Je hebt een Tom, die was er niet. Een Thomas, dat was het ook niet. Nee, ja, en dan heb je Tobias.
1: Ja, Tobias. Maar ja. Die zal op dit moment wel weer zo'n beetje bezig zijn met zijn koeien te gaan melken. Dus misschien heeft hij denk ik weer een suggestie voor het koeienbelken. Dus hij kan altijd weer een plaatje aanvragen.
0: Ja, en klassiek hadden we toch over dat goed was voor ze?
1: Klassiek, ja. Ja. Dan zou ik door Bolero nemen. Dat is een heel langzaam opbouwend nummertje.
0: Ja, maar die wordt wel een beetje stevig.
1: Ja, maar dan gaat hij ook stevig aan die... die wordt aan die... gaat machinaal natuurlijk.
0: Dat gaat... Ja, ik mag hopen dat het machinaal is.
1: Ja, nee, want anders hou je geen hand meer over. Nee. Nou, maar goed, u kunt altijd bellen naar 0341... 360-148. Dan krijg je Ivan aan de lijn. Wil je WhatsAppen? Dat kan ook. Dan is het 06-8309-8309. En dat is dan... die krijgt Ivan ook allemaal voor de kiezer te zien.
0: Ja,
1: want ik zie helemaal niks. Als hij binnenkrijgt en hij klikt hem weg, dan weet ik nog niet wat hij... Dus wat dat betreft is het een systeem van likmevisje. Maar goed, dat...
0: Komt allemaal goed, joh.
1: Ja, wel, maar ja, dus je kan zelf gewoon helemaal niks. Je zit alleen, je hebt gewoon een kijkfunctie.
0: Ja, je hebt een kijkfunctie. Nou, ik denk, als de studio weer... ik weet niet of Bas luistert, maar dat is een goede tip. Als de studio weer een upgrade gaat krijgen... dan is het heel wenselijk dat de sidekick of de redactie die hier zit... de mogelijkheden heeft om dingen op te kunnen zoeken en dat... En niet alleen maar een display om daarna te kijken.
1: Nou ja, wat je hebt toen wel eens aangehaald. Zo'n systeem van als je een plaat aankondigt, weet je wel. Dan begint sommige platen beginnen gelijk met zang. Maar andere beginnen eerst met muziek en dan zang. Ja. Dat je op een gegeven moment weet, na 20 seconden, pats.
0: Dat zit hier in het systeem.
1: Ja, in de Carmen.
0: Moet je alle nummers, mp3'tjes erin knallen en dat soort dingen.
1: Ja. We weten ook niet hoe lang het leven beschoren is nog van Veluwe FM. Dus dat...
0: honderden jaren.
1: Oh ja, oké. Nou, dan heb je al een opvolger, Bas. Ja, je hebt het nu gezegd. Sorry.
0: Nee. Onder voorbaat. We dwalen af.
1: Oh, we dwalen af. We komen voor de muziek.
0: We komen voor de muziek.
1: Nou, in dit geval hebben we een...
0: We hebben een nieuwtje.
1: Een nieuwtje. Ja, het is een nieuwtje. Een oud nieuwtje. Al 2 dagen oud nieuwtje. Nieuw nieuwtje. Nieuwtje wat 2 dagen oud is, ja. Nou, zet hem daar maar op. En dan gaan wij even...
0: Komt-ie.
1: Ja.
2: Ja!

0: Ja, zeker. Nou, dat is voor jouw vrouw, ja. Mijn nichtje.
1: De redactrice.
0: De redactrice is van 1 september was ze jarig.
1: Ja. 38 jaar.
0: Ja,
1: mag
0: niet zeggen.
1: Jawel.
0: Wil ze dat wel?
1: Oh. Ja, dat maakt helemaal niet uit.
0: Ze
1: ziet eruit alsof ze 38 is.
0: Ja. Jij ziet eruit. En haar denkvermogen?
1: De super jong, intelligent. Ze studeert, hè? Dat weet je
0: ja,
1: toch?
0: Dat is waar. HBO gaat ze doen.
1: Ja, daarom.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je... Ja, dan ben je wel super intelligent, hè?
1: Ja. Zeker.
0: Ja, nee. Maar het is echt een jonge meid die dat allemaal doet.
1: Ja.
0: Maar toen hadden we gedacht van, ja, we moeten een plaat aanvragen. En ja, we weten wel ongeveer wat zij wel leuk vindt. De laatste tijd hebben we nog wel veel gehad over, nou ja, Radiohead vindt ze wel leuk. De nieuwe die we toen droegen, Kwoon, vond ze ook wel te gek. Maar toen zei nee, ze is één nummer, dat als ze die hoort, dan gaat ze keihard meebleren.
1: Ja.
0: Dus we gaan niet zeggen welke het is, dan ga je ze horen. Maar we willen jou ook een uitdaging geven om te zeggen van, nou ja, ik wil die plaat ook zeker nog horen voor mijn verjaardag. Dus jij mag ons dus whatsappen met de plaat die jij nog in het programma wil hebben. Het liefst voor 10 uur.
1: Liefst voor 10 uur. Nou, ze zitten klaar voor. Ze luisteren.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat de buren maar even oordopjes in moeten doen.
0: Als zij gaat zingen?
1: Nou, omdat het zo hard gaat.
0: Oh, de muziek.
1: Ja, ze kan wel zingen hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Het is wel jammer dat ze nooit iets daarmee gedaan heeft.
1: Nee, nou ja, misschien volgend jaar de Voice weer.
0: Oh ja, senior.
1: Jij krijgt klappen de volgende keer dat ze hier is.
0: Ja, maar ze komt toch niet meer mee. Dus dan is het toch, kan ik het wel zeggen.
1: De volgende keer komt ze gewoon.
0: Oh ja, nou, dan ben ik ziek. Nee, hoor.
1: We gaan hem instatten.
0: De Voice Kids is het.
1: Ja, en lieve schat, zing lekker hard mee. Nou, iedereen mag het weten. Ik hou van je.

0: Ja! System of a Down, Lonely Day.
1: Maar van welke muziek heeft het een beetje weg? Moet je gelijk oppoppen natuurlijk.
0: Ik ben niet helemaal helder.
1: Je bent niet helemaal helder? Nee. Oké. Nee. Red Hot Chili Peppers. Als je in het begin een stukje muziek hoort en dan op een gegeven moment gaat het over naar zang, dan lijkt het een beetje op de Red Hot Chili
0: Peppers. Ik zie wat je bedoelt, ja.
1: Nee, je hoort wat ik bedoel.
0: Ja, ook dat, ja. Nou.
1: Wat gaan we nu horen?
0: Ik weet niet, ze is bezig met typen. Dus,
1: nog steeds?
0: Het verdwijnt weer. Nou ja. Ja, wij gaan lekker door.
1: We moeten wel de muziek doorheen jagen, want anders...
0: Nee, we gaan niet jagen.
1: Oh nee, dan hadden we een geweer moeten kopen. Nee.
0: Nee.
1: Laten we daar maar niet over beginnen, want we hebben het net al over
0: gehad. Nee.
1: Hou het leuk, we gaan het leuk. Dit programma gaan we niet over...
0: Over Asselt hebben.
1: Nee, echt niet. Nee, doen we niet.
0: We gaan het niet over Asselt hebben.
1: Nee, over Asselt gaan we echt niet hebben. Over Asselt, dat is een plaats... Nee, dat is Hasselt. Asselt. Asselt is een plaats.
0: Mag je zo meteen opzoeken.
1: Oké, in België zeker.
0: Ja. Ja, nee, er zijn twee Hasselts volgens mij.
1: Ja, maar ik heb het over...
0: We dwalen weer af, hè?
1: Oh, ja.
0: Even kijken. Ja, je hebt Lakshmi erin gedaan.
1: Ja, die zag ik van de week langskomen via Instagram. Was in de muziek... NPO of Muziekcafé, Radio 3. En er was een nieuwe cd was dan uitverkondigen, zeg maar. En daar heeft ze een nieuwe plaat was ze daar aan het zingen... Een kort nummertje, maar ik vond het wel een heel leuk nummertje. En dat was Waking Up Slow.
0: Altijd
1: nieuw,
0: lekker.
1: Nieuw nummer van de album.
0: Oké. Ja, en daarna ook weer een nieuw nummer van One Republic. Pay That Toll, die is ook onlangs uitgekomen. Dus ik dacht, altijd wel fijn om een paar nieuwe nummers erin te gooien. En even aftasten, luisteren van, is dit wat?
1: Ja, totdat we straks naar de oude meuk gaan.
0: Ja, dat we naar de oude meuk gaan, ja. Dus we gaan lekker draaien. Waking Up Slow, Lakshmi.

0: Hey, that's all. Ja, hoe vind je, Bron?
1: Ja, ik vond het een leuke, vrolijke plaat. Dus,
0: ja, denk maar een beetje denken aan dat stijltje. Ja, hoe noem je dat nou? Dat beetje landelijk en niet country, maar het heeft bepaalde categorieën. Dit soort...
1: Volk?
0: Volk, ja. Dank je.
1: Ja, daar zit ik ook voor. Ja,
0: dat was een beetje volk.
1: Dat is ook het enige waar ik hiervoor zit. Want ik kan niks. Hè. Kan niks.
0: Maar ik kan niks.
1: Maar ik kan gelukkig wat denken.
0: Ja.
1: Ja, ik vond verrassend die plaat van Lakshmi die ik van de week ook langs horen komen. Ik dacht van, oh, een beetje des Lakshmi eigenlijk qua zingen, qua muziek. Maar het was echt, ik vond het wel een leuk plaat. Dus,
0: ja, leuk. Ja. Leuk om te horen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dan gaan we het nu weer hebben, hè. Ja, dat is de eerste. Nou ja, ik denk dat sommigen hem nog kennen, maar misschien ook niet. Want het is een plaat uit 1978. Dus een plaat van Marshall Hayne.
0: Zo'n goed bouwjaar.
1: Ja, is van... Ja. Wie was dat toen ook? Jarig.
0: Ja.
1: Ja. Deze plaat brachten ze uit op 1 september 1978... En die plaat heet Dancing in the City. En misschien is het daar wel op gebaseerd, want ze is best wel danserig en zo. Mm-hmm. Dus, dat is een muzikale groep. Die zijn in 1976 met elkaar begonnen. Ze hebben deze plaat gehoord.
0: En ook een mooi bouwjaar.
1: 76, ja. Oh, ja. Dat is voor jou.
0: Ja.
1: Oh. Jongen, wat een bruggetje in één keer. Nou goed, toen zijn ze samen gaan, hebben ze een plaat gemaakt. En Dancing in the City was hun grootste hit. En meteen ook de laatste grootste hit. Ze hebben daarna nog wat gemaakt, maar dat bereikte de hitlijsten niet. En een paar jaar later verbraken ze hun samenwerking. Want er kwam helemaal niks meer uit de pen en er kwam muziek niet. Dus toen hebben ze het... De schoenen aan de wil gehangen, de boom gehangen, hoe zeg je
0: dat? Ja,
1: Marshall
0: Hayne dus. Okay.
1: Marshall Hayne.
0: Ja.
1: De volgende plaat, die hoor ik via een film die ik zag, hoorde ik hem langskomen. En ik herkende hem wel. Ik wist ook, kwam heel snel, popte op dat het Wayne Wade was. Dat viel me nog 100% mee. Maar ik kon niet op de titel komen. Dus op een gegeven moment, dan ga ik toch zoeken op Wayne Wade. Maar dan denk je dan, komt hij gelijk met die plaat aan waar ik de titel van Lady is dat trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Maar dus niet. Dus dan moest ik nog even zoeken wat de titel was. Maar ja, het is dus Lady. Het gekke is, hij heeft andere hits gehad die ik niet kende, die heel populair zijn geweest.
0: Ja.
1: Maar ik ken maar één liedje van hem. Dat is Lady. En dat is helemaal geen hit geweest.
0: Nee.
1: Maar goed, zo kan het ook natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Maar ik vind het zelf wel een leuk plaatje. Ik denk, nou ja, voor de herinnering is deze nog. Misschien is dat wel...
0: Ik ga even luisteren en kijken of ik denk
1: Kijk of je kent. Ja, ja. Lady is wel een zwoelig lied.
0: Oeh, zwoel.
1: Ja.
0: Niks mis mee.
1: Nee.

0: Ja.
1: Zat er wat herkenbaars bij? Of zeg je van, nou, het was voor mij niet bekend?
0: Nou, Lady wel, maar Dancing in the City was wel
1: een nieuwe voor je.
0: Een nieuwe, ja. Een leuk liedje.
1: Ja, vond ik zelf ook. Ja. Best, in die tijd vond ik het, als ik het nu hoor, vond ik het ook leuk. Kijk, die plaat hoor je niet, ook, hoor je niet vaak op de radio. En dan denk ik, als ik je op de radio hoor, denk ik, oh ja, dat is wel een leuke plaat. Dus
0: ja.
1: Ja. Na 1980, ja, toen was je net 2. Toen was je nog niet met de muziek bezig.
0: Nee, dat is ook zo. Nee. Dus dat klopt ook. Ilona, die had zelf ook nog een verzoekje. En dus die hebben we er nu op staan. De volgende is dat. En dat is Arctic Monkeys Opening Night. En dat is natuurlijk het album van Warchild. Volgens mij het tweede album. Waarbij verschillende artiesten voor Warchild natuurlijk nummers ontwikkeld hebben. Ik heb hem misschien al eens eerder gehoord. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat...
1: Ik ga het zo even opzoeken. Dus ik ken hem ook niet. We hebben al eerder muziek gehad van Arctic Monkeys. Volgens mij je hebt jouw zoon.
0: Ja, nummer 5 of zo, geloof ik.
1: Die heeft toen een keer... toen was hij in de studio. En dan had hij ook een nummer aangevraagd. Dus we gaan het horen. En daarna gelijk die andere erachteraan?
0: Ja.
1: Okay.
0: Liefdesliedjes, de jazzpolitie.
1: Ja.
0: Oudje.
1: Ja, hoe kom je zo...
0: Ik zat in de lijst te kijken met gewoon allerlei nummers. En deze kwam voorbij. Ik dacht van, deze hebben we nooit gedraaid.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, volgens mij niet.
1: Oké, okay, nou, dan gaan we het horen. Gaan we kijken. Ja. Gaan we zo kijken. Dan hebben we die hele grote lijst van jou. Dus,
0: een hele grote lijst.
1: Dus daar gaan we even onderzoek uit. Dus, ik weet niet. Ik ken het eerste nummer niet. Het tweede liedje ken ik wel. Dus het zal mij benieuwen hoe de overgang is qua muziek.
0: Ik ook. We gaan het meemaken. Ja. Maar eerst opening night van Arctic Monkeys.

0: liefdesliedjes.
1: Ja, je had gelijk.
0: Wat?
1: Dat deze nog niet eerder draait is geweest. Tenminste, niet in ons tijdperk, zeg maar.
0: Nee.
1: En toen dacht ik van, ze hebben nog een heel bekend lied. En daar kon ik niet opkomen, dat ben ik nu wel. Dat was volgens mij het liedje Ze zijn terug.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat is ook. Ja. Dus voor een volgende keer.
0: Ja, ik had echt zoiets van, hey, jazzpolitie. Kom niet bekend voor. Ja, wel bekend voor van wie ze zijn en de muziek. Maar niet, ik dacht zo van, die hebben we helemaal nooit gedraaid.
1: Nee.
0: Nou, maar. En dat blijkt dus ook.
1: Oh. Nou, we hebben nog een heel hoop wat we kunnen draaien. Nog, want er is nog genoeg muziek.
0: Oh joh, dat gaan wij niet redden. In ons
1: nee,
0: leven.
1: We hebben af en toe wel eens een herhaling. Maar dat vinden we zelf wel leuk om plaat opnieuw te horen.
0: Ja, dat vinden,
1: moet ik ook kunnen.
0: Ja. Moet dus, zeker kunnen, ja.
1: Maar de volgende plaat...
0: De
1: Police. Nou ja, dat is ook gek. We hebben wat nummers gedraaid van de Police. Maar deze hebben we ook nooit gedraaid.
0: Nah.
1: Nee.
0: Nou, dat is toch bijzonder?
1: Ja, dat vind ik wel. Dus, en dat was toch een van de... Ja, daar zijn ze mee begonnen met dit nummer. Dus dat was ook het nummer wat ik ook als eerst had gekocht. Als singeltje zijnde. En dat was, deze was dat volgens mij. En ik had een singeltje destijds van Mutt. Was er ook eentje.
0: Oh, Mutt.
1: Ja. Met nummer Tiger Feet. Ik weet niet of je dat al kent.
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar
1: goed, dat was ook een bekend nummer. Dus, deze wilde ik ook graag weer horen. Een beetje een oudje. Maar toch wel herkenbaar voor de meesten. En de volgende, die ken ik niet.
0: Nee, die ken ik ook niet.
1: Maar die heb ik wel. Ik heb net wel even opgezocht. Maar het is een...
0: zeer jonge dame.
1: Een heel jonge dame. Want volgende maand wordt ze pas... Nee, deze maand wordt ze 21.
0: Ja. Ze staat nu op leeftijd 20.
1: Ja.
0: En ze komt uit Engeland. En een collega van me, die zei van... Ja, ken je deze? En dat en ik was met de radio bezig. Playlist, wat nummertjes bedenken en zo. Ja, mag ik er even bij? En prima. En ze liet hem even horen. En ik dacht zo van... Ik vond het een beetje ook een Adele-geluid hebben qua rauwigheid. Zo was het er niet mee eens. Nou ja, belangrijk.
1: Gaan we zo meteen oordelen.
0: Ik ben de showman samen met jou. Dus ik vond van wel. En ik vond wel dat er een beetje een Adele-achtige rauwigheid in zat. En ik moest zeggen, het klinkt niet gek. En nu zie ik dus de leeftijd. Ja. En dan denk ik, nou, potjendori, 20, ze wordt 21. Ja. Als je nu al zo'n stem hebt, dan kan je ver komen.
1: Ja, goed, ze heeft deze plaat uitgebracht toen ze 20 was. Want hij is van oktober 2025.
0: Ja.
1: Dus dat is weer bijna een jaar geleden. Dus daarna
0: Sienna Spiro. Ja. Die on this hill, dus.
1: Zeg me helemaal niks. Misschien als ik hem hoor, denk ik, oh ja, maar... Ja, dus nu nog even, oh nee.
0: Er zijn genoeg mensen die het geluisterd hebben. Dus dan hebben we het wel over de honderden, duizenden. Volgens mij zelfs miljoenen. Maar dat maakt niet uit. Dus die twee gaan we luisteren. So Lonely, The Police. En daarna Sienna Spiro met Die On This Hill.

0: Ja.
1: Ja, nou, zal ik mijn eerlijke mening geven?
0: Ja, niets meer dan anders.
1: Oké. Okay. Ik geef jouw collega gelijk. Het is geen Adele. Het is, nee, want ik ben geconcentreerd aan luisteren. En ik heb een aantal zangeressen die komen er langs. Waarvan ik weet, daar lijkt de stem heel erg op.
0: Ja.
1: Maar stem heel erg op.
0: Ja.
1: Maar niet op Adele. Totaal niet.
0: Nou. En welke stem wel?
1: Ja, daar kom ik op.

0: Ja. Nee, die stem is heel herkenbaar. Ook met dat heese randje erin. En ik weet dat er een zanger is die ongeveer dezelfde stemmen, ook met datzelfde.
1: Ja. Ik kom alleen en als ik nu even zeg van dat dit een persoon is die overleden is. Jong.
0: Zeker geen... als jij denkt van, hoe heet ze nou ook, Amy Winehouse, ook niet.
1: Amy Winehouse? Nee, ook niet.
0: Fijn. Nee.
1: Gelukkig.
0: Ja. Nee, maar die had je ook niet voor hoofd, zeker?
1: Ik er niet, nee.
0: Nee, maar wie
1: wel?
0: Mijn
1: collega wel.
0: Nee, en ook niet.
1: Nee, hè? Nee, dat vond ik ook.
0: Nee, echt niet. Het is een hele andere zangeres. Ook een van de nieuwere zangeressen, zeg maar, die er zijn. Ja. Van de laatste, nou ja, nu horen van de laatste 10 jaar zijn er heel wat zangeressen opgekomen. En daar is van, zit er eentje bij van, ik zeg, oh ja, dat is het met dat hezige, ja, wat houden stemmetje.
1: Ik ga even overbroeden. Ik vind niet erg dat ik niet gelijk heb, maar ik vind het wel fijn dat mijn collega ook niet gelijk heeft.
0: Amy Winehouse, daar lijkt het ook totaal niet op.
1: Nee, vond ik ook. Nou, hoef je maar geen sorry te zeggen.
0: Maar alle twee hadden jullie ongelijk.
1: Nou. Fijn.
0: Ik weet, jullie zijn alle twee slecht uit de strijd gekomen. Ja.
1: Ja. Hey, we gaan het eerste uur afsluiten. Ja. En ik zou zeggen, jongens, er komt de tweede uur aan. Blijf lekker hangen. Ja, of ga even snel naar de wc toe. Maar we komen met nog veel meer leuke muziek aan. En ook in het tweede uur kunnen gewoon verzoekjes ingediend worden.
0: Ja, nog steeds.
1: Ja, welk nummer? WhatsApp?
0: 06-8309-8309.
1: Nou, prachtig.
0: Laat van je horen.
1: Tot 2 uur.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
4: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
3: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
5: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
3: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, daar zijn we weer, tweede uur. Queens of the Stone Age, Insignificant Other.
1: Ja.
0: Ja, dat is een band die al een poos bestaat. Voornamelijk een heavy rockband. En dit is een wat rustiger nummer.
1: Ja, en toch kan ik niet wennen aan hun muziek.
0: Nee, maar ja, dat kan.
1: Ja.
0: Dus, dat kan.
1: Ze hebben hele aparte stijlen, hebben ze. Dus ja, dat, ja. Ja, dat kan ik. Ja, dat ligt mijn. Deze band ligt mij niet zo, laten we zo zeggen. Ja. Nee. Eén plaat vind ik wel leuk, maar dat is de meest bekende van hun.
0: Maar en dan dit nummer?
1: Ja, ik vind hem wel leuk, maar het is niet mijn band, nee, zeg maar.
0: Maar
1: het
0: is relatief rustig.
1: Ja, dat wel.
0: Ja.
1: Maar even nog terug te komen. Ik kan niet op die zangeres komen. Nee. Maar ik heb even die vragen neergelegd bij onze grote vrienden van Koekhol.
0: Ja.
1: En waar denk je weer mee aankomen? Nou, dat weet je zelf ook wel, want daar hebben jullie waarschijnlijk ook
0: op. Nee, ik heb niet opgezocht.
1: Nee, maar die komen dus in eerste instantie aan van Adele. Nou, ik vind dat toch helemaal niks. En als tweede, Amy Winehouse. Nou, volgens mij is dat heel veel verzeggen gezocht.
0: Hey, maar Adele.
1: Maar daar komt de Google AI mee dan, hè? Maar in ieder geval.
0: Ja, maar ik vind het niet zo heel goed, hoor.
1: Nee, oké. Okay, nee, maar ik Google die. Totaal niet. Ze hebben het wel andere voorstellen. Bij Ray. Oh, Lana Del Rey en Ray.
0: Ja. Yeah.
1: Dus, maar goed, dat is. Maar die twee die jullie hadden opgenoemd, nou, daar kom ik totaal niet in de buurt.
0: Nee, maar die Google AI die is echt. Ik ga mijn andere vriend eens vragen.
1: Oh, chat.
0: Ja.
1: Oké. Okay. In de tussentijd ga je dan ook muziek draaien of van?
0: Nee. Ik ga gewoon.
1: Je gaat live zoeken.
0: Ja,
1: live
0: ik ga live zoeken. Maar ondertussen kan je iets zeggen over de volgende twee nummers. Want die moesten aan elkaar gekoppeld worden.
1: Nou ja, eigenlijk
0: nee,
1: wel.
0: Nee, niet nou ja. Ja dit doen.
1: Oké, ja, oké. Okay. Ja, ik, dat komt. Ik ben, je raadt het niet. Maar het is wel gebeurd. Ik ben nu een album aan het luisteren van Pommelien.
0: Pommelien
1: ken je wel, hè? Ja. Van de Belgische zangeres.
0: Ja, ja, zeker.
1: Nou, op een gegeven moment na die plaat hoor je dus ook allemaal weer allemaal nieuwe nummertjes. Nieuwe zangeressen. Nou, dit waren ook twee van mij, twee nieuwe zangeressen die ik hoorde. En ik vond het wel verbazingwekkende leukere plaatjes. De ene is Lola Cedes. Haar eigen naam is Lola Volgerink. De Nederlandse zangeres heeft veel getoerd door Nederland heen. Samen met de andere zangeres waar we zo meteen een plaatje van hadden. Dat is Jet van der Steen.
0: Ja.
1: Jet van der Steen is ook bekend geworden door een plaat die gebruikt is voor de reclame van de Rabobank. En en Weg van de Wereld gaat eigenlijk een beetje over van hoe zou het zijn als je nergens meer aan hoeft te denken, waar je echt nergens meer zit, waar je gewoon je eigen helemaal je eigen bubbel kan zitten, hoe zou dat zijn?
0: Ja,
1: hoe zou dat zijn?
0: Hoe zou dat zijn? Een goede vraag.
1: Ja, ik zou het niet weten.
0: Maar ik ook niet.
1: Nee, dus,
0: daar heb ik geen antwoord op.
1: Ik ook niet. Maar zij waarschijnlijk ook niet. Dus ik dacht, maar ik vond het wel leuk om dat even te laten weten. Ik denk misschien een kleine discussietje erover. Maar
0: ja.
1: Ja, ik weet het niet. Nou, misschien na die tijd.
0: Dus Weg van de Wereld, een antwoord.
1: Dat, Weg van de Wereld. Ja, Weg van de Wereld. Ja, als we Weg van de Wereld zijn, dan is ook een soort antwoord. Ja.
0: Ja, is wel antwoord op alles. Hè? Klimaatproblemen, oorlog en dat soort dingen. Ja. Als wij als mens zijn gewoon weg van de wereld zijn. Weg.
1: Ja. Ja, weg.
0: Allemaal weg.
1: Als het allemaal weg is, hoe zou het dan zijn?
0: Heel groen. De lucht is zeer zuiver.
1: De boeren zijn er nog.
0: Nee, de mensen. Alle mensen.
1: Gewoon
0: de mensheid weg.
1: De mensheid weg.
0: Ja. Dieren floreren weer. De insecten floreren weer.
1: Dus dat alleen de aarde achterblijft. De flora en fauna.
0: Ja.
1: Oh. Interessant.
0: Ik denk dat het een prachtige wereld wordt.
1: Ja, en dan kijken we nog bovenaf, kijken we zo hoe dat eruit ziet.
0: Van als we het een beetje netjes hadden achtergelaten en gewoon een beetje netjes behandelen alsof het gewoon je kind is, hè, met liefde en aandacht en zorg.
1: Ja.
0: Nou, dan hadden we toch een prachtwereld.
1: Ja.
0: Nou, dat was weer een maatschappelijk verantwoord stukje.
1: Ja.
0: Weg van de wereld.

0: Antwoord.
1: Antwoord. Altijd fijn.
2: Als je een antwoord krijgt.
1: Ja. Ja. En het antwoord hoeft niet zo te zijn dat het je bevalt. Dat kan, hè?
2: Mm-hmm.
1: Dat je er niet zo blij mee bent.
2: Mm-hmm.
1: Maar het is wel een antwoord.
2: Maar geen antwoord is ook een antwoord.
1: Ja, maar ik denk dat eigenlijk iedereen bij alles, dit is weer lekker filosofisch, een antwoord wil hebben.
2: Maar waarom?
1: Het kan van alles zijn.
2: Waarom moet je overal antwoord op hebben?
1: Omdat, stel, ik noem maar wat. Je bent getrouwd, je bent 28, jong in het leven. En opeens je vriendin, vrouw, je bent getrouwd dus vrouw, stort neer, valt dood neer. Punt. Dan wil je toch weten, hoe komt dat? Wat is er gebeurd?
2: Dat je antwoord wil hebben op de situatie die gecreëerd is.
1: Nou, die ontstaan is.
2: Ontstaan
1: ja,
2: is
1: dat
2: ja.
1: iemand op zo'n jonge leeftijd overleden is.
2: Ja.
1: Of de baas komt naar je toe en zegt van, we gaan je ontslaan. Ja, maar wat dan? Waarom? Ja, nee, dit en dat. We moeten bezuinigen, dit en dat. Weet je? En dat je niet een bevredigend antwoord krijgt van, ik functioneer niet. Of ze willen zoveel mogelijk geld in hun zak houden, weet ik. Je wil een antwoord hebben. Ik denk dat je altijd eigenlijk een antwoord wil hebben. Je hoeft niet alles te weten wat er in de wereld gebeurt, maar... Ja?
2: Ja.
1: Ja? Je denkt ook, hou nou je maal maar, ik ben er klaar mee.
2: Ik hoef je antwoord niet te weten.
1: Ik weet jouw antwoord al. Hey, ja. Ik heb nog even verder zitten kijken natuurlijk, hè, naar die stem.
2: Ja.
1: En die ook boven kwam drijven, die heb ik er even ingezet, want daar ben ik benieuwd naar. Ik ga hem gewoon helemaal draaien.
2: Oh, helemaal?
1: Ja.
2: Hebben we zoveel tijd over?
1: Zeker.
2: Oké. Okay.
1: Zij wordt daar, Demi Lovato wordt daar ook mee vergeleken. Of tenminste, andersom, hè. Dat die meid dus vergeleken wordt met Demi Lovato met nummer Stone Cold. En vooral als zij dus in het liedje, ik ben nu alweer kwijt, Die on this Hill. Als die Sienna Spiro de hoogte ingaat, dat het weer op Demi Lovato lijkt. Okay. Dus daar was ik wel benieuwd naar. Maar overal alles zeggen inderdaad, een zeer jonge Adele qua klankbeeld. Anderen zeggen weer de kleur van de stem zit weer een beetje bij Amy Winehouse. Dus ja, ik kan er ook niks aan doen dat de rest van de wereld dat ook vindt. Dus
2: ja. Ilona en ik hebben gewoon gelijk.
1: Ilona heeft altijd gelijk. We gaan even luisteren. Dan komen we daarna terug, ja? Ja? Klinkt een beetje als moet dat.
2: Ga dan maar.
1: Komt-ie. Stone.

0: Nou, kom maar door.
1: Nou, ik vind dat zij een beetje weggeeft van Adele en Amy... Nee, grapje. Je kon dat verwachten dat ik dat zou zeggen, maar... Ja, nee. Nee, ik vond deze stem wel meer in vergelijking met die andere dan...
0: Ja.
1: Die andere twee, maar ja, goed.
0: Dus het is gewoon een mix van alles en nog wat.
1: Ja. Dat is, maar ja, dus ook deze, dus ook jonge zangeres deze.
0: Ja,
1: dus,
0: zeker. Ja. Ik kende deze nummer niet, maar ik vind hem wel lekker hoor.
1: Ja. Nou, goed gekozen.
0: Ja, nou ja, goed gekozen, gewoon goed uit de lijstje geplukt.
1: Goed gegokt.
0: Goed gegokt, ja. Hey, we gaan een x-aantal nummers voor jou draaien.
1: Volgens mij zijn het alleen nog maar voor mij, denk ik.
0: Ja, dan. Ik heb op het laatst nog één nummer staan. En misschien dat er nog wat tussendoor gaat komen.
1: Ja, ik denk dat er nog eentje. Want je klok die loopt al goed af, dus...
0: Ja, dat heb ik vergeten aan te zetten. Maakt niet uit, seks zo wel aan. Hey, Sia.
1: Ja, nou hoef ik niks over te zeggen.
0: Nee. Die is unstoppable, die gaat gewoon door.
1: Die gaat gewoon door, dus... Ja, nee, ik, Sia is een bekende zangeres en... Oh, nou, een plaat waar ik niet die iedereen kent. En is prima. Net zoals de volgende achteraan, denk ik. Die hoorde ik ook in die vervolglijst. En dat was, Vrouwtje kennen we allemaal. Doet regelmatig optreden met S10. Hè, dus 10. En dit vond ik ook een leuke plaat. En dat heet Misschien. Misschien met S10.
0: Ja.
1: Niet?
0: Oh. Ja, misschien met
1: ik, nee, maar weet je wat is, toen zat ik ook na te denken. Ik zou best wel een keer een optreden willen hebben van bijvoorbeeld met Vrouwtje, S10, Mo. Er was er nog eentje die me er binnen schoot. Oh, Bente. Die vier, als die nou zo'n een concert geven met z'n vieren.
0: Of met samen een gewone nummer, maar dan a cappella.
1: Dat zou ik mooi vinden. Want ze hebben toch alle vier verschillende stemmen.
0: Ja.
1: En dat,
0: volgens mij kan je daar best iets leuks mee doen.
1: Nou, laat jouw vriend thuis weer te werk gaan.
0: Die
1: producer. Ja, nee, je hebt toch iemand die thuis muziek kan maken?
0: Ja, ik heb een producer thuis.
1: Als je dan daar dan een lied van gaat maken, dan gaan we die volgende week draaien.
0: Ja, kijken of dat gaat lukken.
1: Ja. Nee, maar ik denk, er zijn toch vier leuke, goede zangeressen.
0: Ja,
1: laat zeker. Als dat nou eens een keer een optreden gaf van 2,5 uur, 3 uur, weet je wel. Dan zou ik nu al kaart, al zou ik €100 vragen, maar dan ging ik er nog naartoe.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, ik vind ze goed.
0: Ja. Nou, mooi. Ik ga we gaan zaterdag naar de Black Keys.
1: De Black Keys?
0: Yes.
1: De Black Keys.
0: AFAS.
1: Ah, dus. Met Ilona.
0: Ja.
1: Oh, houdt ze ook van die muziek?
0: Ja. Niet alle nummers, maar er zijn wel x aantal nummers die ze wel echt ook leuk vinden.
1: Ze staan of zitten?
0: Staan.
1: Ugh, nee.
0: Ja, nee, maar wij zijn nog jongen.
1: Ja.
0: Wij zijn unstoppable.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Nou, misschien is dit wel een heel mooi liedje.
2: Ja, vond je het wel een leuk liedje?
1: Ja. Ja. Ik vond me een klein mooi liedje.
3: Het was zeker een klein mooi liedje, ja, dat klopt. Het was gewoon, het was vrouwtje S10 liedje. Ja.
1: Ja. Ja.
3: Ik vond hem ook heel klein. Ja, klein.
1: Ja, liefelijk
3: mooi.
1: Ook.
3: Ja, liefelijk, ja.
1: Ja.
3: Ja. Nee, dat is... Maar goed, hebben we gehad?
1: Ja, en door.
3: En door. Ja, dat is een groep, ik dat daar nooit van gehoord, maar dat is de Midnight Faces. Dat is een Amerikaanse popgroep. En ze maken voornamelijk synthpop en postfunk uit de jaren 80. En die hebben ze allemaal weer vernieuwd. En daar is het nummer van Germanium. Hoe spreek je dat uit?
1: Germanium, geen geranium.
3: Nee, bijna geranium, maar dan germanium.
1: Germanium.
3: Germanium, moeilijk woord. Ja, soms vind je dat moeilijk woord uit te spreken.
1: Ja.
3: Ja. Waarom ze dan zo'n tekst, dat is een titel zo noemen dan, die je bijna niet uit kan spreken.
1: Ik vind het raar. Ik zou kiezen voor een compleet andere titel. Waarom niet iets als Living in a Box?
3: Ja.
1: Zo dat, makkelijker.
3: Ja. En zo heet je dan. En zo heb je ook over gezongen. Living in a Box.
1: Oh, die staat op de lijst. Nou, dat is toevallig.
3: Ja, dat is wel toevallig. Oh, dat heb ik hier staan. Ja,
1: ja, dat is toevallig. Dat staat op je lijstje.
3: Ja, dat is een Britse popband. Uit de jaren 80.
1: Oh, weer een jaren 80 nummer.
3: Ja. En dat liedje, dat was het. De inspiratie voor het nummer kwam van een vriend van een toetsenist. Die vriend woonde namelijk in een hele kleine flat in Sheffield en voelde zich daar opgesloten, wat hij omschreef van I feel like I'm living in the cardbox. Cardboard box.
1: Oh ja, dat is gewoon een doos.
3: Ja, dus toen hebben zij ervan gemaakt, kartonnen doos, living in the box.
1: Oké.
3: Ja, daar is je op geïnspireerd.
1: We gaan lekker luisteren naar Geranium en Living in a Box.

0: Timber, Pitbull en Kesha. En daarvoor hadden we Gold van Essex.
1: Ja, ja, was een leuke plaat, ja.
0: Ja, hè? Ja,
1: ik weet niet waar ze vandaan komen of hoe, wat dat, maar...
0: Nee, ik heb er ook niet naar ze gekeken. Ik heb het een klein stukje gehoord en ik dacht van, oh, die vind ik wel heel interessant klinken. Ja. Dus ik hoor hem nu ook helemaal voluit. En ik vind een zeer goede, leuke plaat.
1: Ja, Gold.
0: Gold, ja. Ja. Ja, en we gaan afsluiten met een band uit Dublin, geloof ik.
1: Ja, verleden week of die week ervoor hebben we toen ook een plaat gedraaid. Want het was Understand, of een hele mooie plaat vond je dat. En dit is een Ierse band. En dat nummer dat beviel toen ook goed. En ik denk, ja, pak ik nu nog een nummertje erbij. Columbia Mills, dat is eigenlijk muziek van elektronica, dance en pop. En de naam, wist ik dit niet, maar dat heb ik nu wel kunnen vinden. Is afkomstig uit een Ierse nachtclub.
0: Oh,
1: die heette Columbia Mills.
0: Ah,
1: net zoals in Parijs de Moulin Rouge.
0: Ja, ja.
1: Daar zit Columbia Mills. Nou, mag jij afsluiten in de resterende
0: tijd.
1: Ja. Jij bedankt in ieder geval voor de knoppen.
0: Ja, jij ook weer bedankt voor je aanwezigheid. Ik ga je gewoon zometeen weer netjes thuis brengen.
1: Ja, dat is voor de deur, hè?
0: Ja, dat is voor de deur.
1: Dat heb je nooit gedaan.
0: Nee, nu kan ik echt voor de deur. Dus ja. Dat ga ik ook doen. Ja, en de mensen thuis, bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie hebben genoten. En ja, enige wat wij kunnen doen is alvast een heel, heel fijn weekend toewensen. Ik weet niet hoe het weer wordt, maar ik hoop dat het iets beter gaat worden. Ja, ik zie duimpjes, dus het wordt beter. Nou, dat is heel fijn. We gaan dus afsluiten met A Break in the Clouds van Columbia Mills. En ik zou zeggen, jongens, tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Het nieuwe maatschappelijk centrum aan het Kerkplein in Zeerwolde krijgt officieel de naam Open Haven. Het college heeft dat besloten na een brede raadpleging onder inwoners over de naam van het toekomstig centrum. Inwoners konden in 2 rondes hun mening geven. Eerst konden ze zelf naamsuggesties aandragen. Vervolgens konden deelnemers in een enquête kiezen uit 6 namen en daarvan een top 3 samenstellen. Van de beschikbare opties kreeg Open Haven met 960 stemmen veruit de meeste eerste voorkeuren. Nieuwe Haven eindigde op de 2e plek met 98 stemmen, gevolgd door Wolderhart met 87 stemmen. Een stroomstoring in Putten heeft woensdagavond 30 tot 50 huishoudens getroffen. De storing ontstond aan het begin van de avond. Onder meer woningen aan de Heuvelaan, de Bosrand en Hunnepad hadden tijdelijk geen elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander ging het om de postcodegebieden 3881MV, 3881MB, 3881MS, 3881GS en 3881GV. De storing was rond 9 uur 's avonds verholpen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot slot, de Putense coalitie wil de komende periode inzetten op het behoud en de versterking van de voorzieningen voor recreatie en toerisme in de gemeente. Het centrum van het dorp moet daarbij een belangrijk vertrekpunt worden voor dagrecreanten die de gemeente en de regio bezoeken. Volgens de Puttenaar ziet de coalitie het centrum van Putten als een belangrijke publiekstrekker, zowel binnen de gemeente als in de regio. Door het centrum beter als startpunt voor recreatieve activiteiten te benutten, wil de coalitie ook lokale winkels en horeca ondersteunen. De ontwikkeling van Veluwe aan Zee biedt

0: volgens de coalitie kansen om dagrecreatie in dit deel van Putten verder te versterken.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het Groene Hart van je radio. Veluwe FM.

FM 106.1. In Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Welkom terug naar de commercials.

thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: the, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al af?

0: De mannen kwamen met zware wapens naar het huis, maar daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Een jarenlange juridische strijd tussen verzekeringsadviseurs Proactief Business Partners uit Harderwijk en PMF Adviesgroep uit Tilburg is grotendeels beslecht door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Harderwijkse bedrijf stelde dat de Tilburgse concurrent bijna 2000 klanten onrechtmatig had overgenomen. Uit nader onderzoek bleek bij 45 verzekerden niet duidelijk of zij toestemming hadden gegeven voor de overstap. Voor deze groep moet het Tilburgse bedrijf ruim €1300 schadevergoeding betalen aan de Harderwijkse collega. Tegelijkertijd is Proactief Business uit Harderwijk veroordeeld tot betaling van €10.000 aan proceskosten. Inwoners van Harderwijk kunnen vanaf oktober deelnemen aan de gratis cursus Politiek Actief van ProDemos. Tijdens 5 avonden krijgen deelnemers inzicht in de werking van de gemeente, de gemeenteraad en het lokale politieke bestuur. De cursus is bedoeld voor inwoners die meer willen weten over de lokale politiek of overwegen zelf politiek actief te worden. Onderwerpen zijn onder meer de gemeenteraad, gemeentefinanciën, vergaderen en debatteren. Ook kunnen deelnemers tijdens een speeddate kennis maken met raadsleden. En tot slot, een stroomstoring in Putten heeft woensdagavond 30 tot 50 huishoudens getroffen. De storing ontstond aan het begin van de avond. Onder meer woningen aan de Heuvelaan, de Bosrand en Hunnepad hadden tijdelijk geen elektriciteit. Volgens netbeheerder Liander ging het om de postcodegebieden 3881MV, 3881MB, 3881MS, 3881GS en 3881GV. De storing was rond 9 uur 's avonds verholpen. De oorzaak van de storing is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is

0: Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen.